0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer. De dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
6: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
7: De Vierdaagse.
8: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.
9: Vandaag is het de derde dag van de Vierdaagse.
10: Het is dag 3 van de Vierdaagse.
11: Het is dag 3 voor de Vierdaagse.

0: Zo, Sir Duke was dat. En weet je wat? Nou, maar gelijk naar Malden gaan, want de eerste rolstoeler is daar al voorbij gekomen. De route van de Vierdaagse. Met verslaggever Rob van der Wart daarbij.
1: Nou, daar is die. De safety car. En daar wordt lekker gerold. De eerste rollers zijn er alweer.
2: Goedemorgen.
1: Je bent helemaal alleen hier. Oh nee, er zijn nog een paar rollers.
2: Ja, inderdaad. Gaat lekker. Gewoon lekker de eerste uur, twee uur achter de safety car aanplakken.
1: En, geen wandelaars mee vandaag?
2: Nee, vandaag niet. Valt me wel op inderdaad. Normaal hebben we man of ja, tussen de 5 en de 10 of zo al gewoon snelle wandelaars die nu nog meelopen. Maar ja, nu niet.
1: Die waren nog niet wakker.
2: Dat zou kunnen.
1: Gisteren waren ze ook al verrast dat hij zo snel weg was.
2: Ja, gisteren was een stukje beter dan de eerste dag. Ik had gehoord dat er ook best wel klachten waren de eerste dag. Maar gisteren en vandaag rijdt hij goed.
1: En hoe laat hoop jij binnen te rollen?
2: Met de 7 heuvelen ga ik wel van tevoren even een half uurtje pauze houden. Gewoon echt goed uitrusten, even rekken en strekken.
1: Yeah.
2: En dan 10 minuten klimmen, 1 minuut naar beneden. Keer, ja, ze zeggen 7 heuvelen, maar het zijn er eigenlijk meer.
1: Ja, inderdaad.
2: Want je komt eerst nog een andere weg op voordat je de 7 heuvelen weg op komt. Ik denk tussen 11 en 12 hoop ik ergens binnen te zijn wel.
1: Nou, ik ga je weer alleen laten, want ik zit hier mee te rennen. En daar word je toch wel moe van.
2: Ja, ik heb gewoon lekker lekker tempootje, maar ja.
1: Oeh, oh.
2: Dat was een
1: stoeprandje. Opletten.
2: Ja.
1: Hey, fijne rit nog. Tot de volgende keer.
2: Dankjewel, tot de volgende keer.
0: Lekker doorrollen daar. Je hoort het ook. Het is net alsof er wat blikjes of zo achter die rolstoel zitten. Ja, en ook hij moest natuurlijk langs het start- en finishterrein van de Vierdaagse, de wedren. En daar was het ook weer een drukte van je welste, volgens mij, hoor. Even checken.
3: Dames, goedemorgen. Mag ik jullie wat vragen namens Radio Gelderland, of niet? Kort?
0: Tuurlijk altijd.
3: Het gaat zo beginnen weer.
4: Ja, klopt. Heerlijk.
3: En die 7 heuvelen?
4: Geweldig. Dat vind ik echt vind ik de fijnste dag.
3: Oké, want voor heel veel mensen is de derde dag ook wel een soort doorbijtertje.
4: Nee, ik vind het heel fijn, ja. En ik loop voor het eerst 30. Normaal altijd de 40, maar...
3: Even een stapje terug gedaan. En kun je dan nog meer genieten eigenlijk?
4: Ik mis wel Keuk, want daar komen wij niet. En Linden, dat is een geweldig. We hebben altijd een ander thema. Maar verder is het,
3: En uw wandelmaatje loopt ook...
5: Ja, Duitsland.
3: Oh, Duitsland. Oké. Maar die laufen zusammen?
5: Nee.
3: Oké. Gewoon een maatje wat je hier bent tegengekomen.
4: Ja, we zitten hier elke morgen.
5: Oh, ja. Morgens treffen we ons.
4: Ja.
3: En dan een beetje kletsen over hoe het is geweest tot nu toe.
4: Ja, meestal wel. Of over Duitsland, die fijne plaatsen. Okay. Of over mij, omdat ik uit Limburg kom.
3: Oh, okay. Ja. Ich wohne in Deutschland, hier über die Grenze in Kranenburg.
5: Ja, ich auch. Da bin ich auf der Jugendherberge.
3: Ah, okay. Ja, ich bin von der Brauerei in Niel. Kennst du vielleicht? Ja, okay. Ein Kulturort ist das, mit Kaffee und Kuchen und ja. Schönen Tag noch, danke.
5: Schönen Tag. Ja.
0: En nu ben ik hier in het radioort op de wedrennen.

0: Een groot feest weer hier vanuit Nijmegen. En ja, de Vierdaagse met die Zevenheuvelenweg. En ook met juichende toeschouwers nog.
1: Lekker even aanmoedigen hier.
2: Ik ben hier aan het aanmoedigen, ja.
1: Zo, jouw stem is helemaal weg.
2: Ja, dat ik soort aan het aanmoedigen ben natuurlijk.
1: De derde dag al dat je dat aan het doen bent?
2: De eerste aan dat ik het hiertoe heb gered.
1: Oké. En hoe is het met jullie?
3: Het gaat fantastisch. Ik vind het geweldig hier. Echt heel leuk. Maar zij is twee uur aan te moedigen.
1: Oké, loop je niet mee dan? Erachteraan?
3: We hebben een klein stukje gelopen net, maar 1 kilometer was genoeg. Ja. Vonden we wel mooi geweest.
1: Nou, jel nog even. Dankjewel.
0: Geen stem meer over. Linda Geerdink heeft nog wel een beetje stem. Natuurlijk gaat zij de Vierdaagse feesten checken elke dag.
4: Hey Joost.
0: Hoi,
4: goedemorgen. Ik rij vanuit de Waalbrug nu over de John Frostbrug. Dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Maar het is 11:45. Ik kom net uit Nijmegen gereden. Ik moet heel nodig naar de wc. Dat gebeurt wel eens na zo'n draaidag. Wij zijn natuurlijk heel veel onderweg. En dan is het lastig om naar een toilet te gaan. En ik weiger om op een Dixie te gaan. Nou ja, dat terzijde is niet zo'n heel fijn verhaal voor in de ochtend, denk ik zo. Nu, bedenk ik me nu. Maar ik heb een hele geweldige dag gehad. Want het was natuurlijk Roze Woensdag. Dus ik rijd met een big smile op mijn gezicht terug richting mijn hometown. Want dat was het weer mooi in Nijmegen vandaag. Mensen waren zo lief, zo blij. Dat je eigenlijk wil dat het gewoon 365 dagen per jaar zo is. Want het gaat nog te vaak mis dat we elkaar niet accepteren. Haat hebben naar mensen die anders zijn dan anders. Naar drag queens, naar mensen die queer zijn. En dat kan gewoon niet. Dat moet echt veranderen. Dus laten we daar vooral voor zorgen met z'n allen. Kijk, naar Linda breekt uit. Morgen om 5:15, 6:15 bij Omroep Gelderland en vanaf 4:00 op YouTube. Ik ben een beetje dronken van de vermoeidheid.
0: Oh.
4: Ik spreek je natuurlijk morgen weer. Want dan gaan we ook de winnaar bekendmaken van de Nijmegenmeter. We hebben mensen gevraagd zo lang mogelijk Nijmegen, Nijmegen te zingen. Ja. En dat wordt natuurlijk spannend wie dat wordt. Want degene die wint een meet and greet. Met of Rutger van Barneveld of Sieneke. Of een van de andere artiesten die mee heeft gewerkt aan het nummer Nijmegen. Wat uitgebracht is door Omroep Gelderland en door mijzelf. Nou, ik wens je een hele fijne en mooie uitzending. En ik spreek je snel. Doei!
0: Linda, dankjewel voor dit verslagje weer. Die ligt nog te slapen. Gaat vanavond zich weer voorbewegen in die horde mensen op de Vierdaagse feest hier in Nijmegen.

0: Appa, dat was Yves Berendsen en Terug in de Tijd op Radio Gelderland. De Vierdaagse is aan.
1: Goedemorgen meneer, met een hele grote vlag, de Nederlandse vlag. Wat staat erop?
2: Best Forever.
1: Best Forever, want dat is de Vierdaagse.
2: En dat is de Vierdaagse, maar wij komen zelf uit Best. En we lopen met z'n vieren, maar we zijn eigenlijk met z'n vijven.
1: Ja.
2: En... Maar de naam klopt eigenlijk niet meer, maar ja, ik loop al een paar jaar met deze vlag rond.
1: Oké. Hou je het nog vol om hem hoog te houden?
2: Ja, we houden hem vol. Herkenningspunt. We staan nu op één van ons te wachten. En daarom gaat die vlag omhoog. Hè? Ja.
1: Maar tijdens het lopen dan hou je hem bij je?
2: Hou ik hem de hele tijd bij. En in de plaatsen waar we doorkomen, dan gaat hij ook weer omhoog. Hè?
1: Ja. Prima te doen qua gewicht, toch?
2: Ja, heel goed. Heel goed.
1: Ja. En even nog voor de radio beschrijven wat je op je hoofd hebt.
2: Op mijn hoofd. Ik heb van die juich wuppies. Hoe ze, of ja, hoe was het? Hoe heette die vroeger?
1: Het was zo'n EK, WK-actie.
2: Ja, WK. Ja, klopt, dat was een WK-actie. En daar heb ik ze van. Dan heb ik ze maar opgeplakt. Hè?
1: Ja. We kunnen hier meer juichen dan dat we afgelopen WK hebben kunnen doen voor de Oranje.
2: Ja, dat was niet zo best, nee. Dat was niet zo best. Maar goed.
1: Ik wens jullie heel veel plezier vanuit Best.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Oude Brabantse gezelligheid hoog, hè?
2: Ja, zeker hoog. Ja, ja.
0: Uit Best. Ja, iedereen loopt de Vierdaagse natuurlijk. Heel Nederland is vertegenwoordigd. Heel de wereld is vertegenwoordigd.

0: Dat was Rolling Stone. En als we daar Rick Bronkhorst niet hebben. Rick, hoe gaat het toch? We begonnen aan de derde dag, dat sowieso.
1: Ja, dat klopt. Ik ben in ieder geval weer verschenen vanochtend. Dat vond ik al heel wat. En daar was ik ook wel blij mee. Maar ik merk wel dat die derde dag begint zijn tol te eisen. Want mijn kleine teentjes zijn allebei helemaal open. En die voel ik zeer goed tijdens het lopen, helaas. En dan begint eigenlijk de moed die je nog wel een beetje hoog hebt moeten zitten. Die begint dan een beetje naar beneden te zakken. En dan worden die kleine teentjes nog veel dikker van. En nog pijnlijker. Dus dat is wel een beetje ongemakkelijk. En ongelukkig. Maar goed, zijn het ook zo. Maar voet kan ik nu ongeveer op een kilometer of 11. Dus dat is heel fijn. Ik hoop dat ik nog een beetje verstaanbaar ben. Want ik loop even langs een box. Dus dat is op zich wel leuk. Mensen langs de hand weer vandaag. Het was een dag. Oh, sorry Joost.
0: Nee, ga maar door. Gaat goed.
1: Oké. Er staan een hoop mensen langs de kant van de weg. Dat is leuk om in ieder geval mee te maken. En dat is ook wel fijn. En wat ook wel een beetje relativeert is dat er ook een hoop mensen bij lopen die er veel slechter bij zijn, denk ik dan. Die hebben dan kniepijntjes en spierpijntjes en enkelpijntjes en zo. Dat heb ik dan weer niet. Het zijn echt die kleine teentjes. En maar gewoon stapje voor stapje. En hopelijk aan het eind van de dag weer terug op de wedren.
0: Nou Rick, dat hopen wij ook. Rick Bronkhorst, weg van Omroep Gelderland. Die dit jaar de 50 kilometer loopt. En vorig jaar deed hij de 40 met militair detachement en bepakking. En we horen hoe hij zich er doorheen zoegt, zou ik maar zeggen.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.

0: ene outlet Ochtrop Duitsland.
1: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
4: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: 6:30 geweest, inmiddels 14,5 graden in Emst, dat is de gemeente Epe. En in Pannerden, dat is dan weer een Zevenaar, 15,9. Je krijgt het belangrijkste nieuws van dit moment voorgeschoteld uit de provincie. De 18-jarige Rotterdammer, die gisteravond is aangehouden voor het schietincident op de Stijnbuisstraat, is door de politie naar huis gestuurd. Hij wordt niet meer aangemerkt als een verdachte. Dat heeft de politie laten weten ook aan ons, aan de redactie. En een filiaal van de Vibra aan de Stationsstraat in Ermelo is vlak voor sluitingstijd overvallen. De politie kwam met meerdere eenheden op de plek aan. En er is nu een onderzoek gestart. Of de overvaller iets buiten heeft gemaakt, dat is niet bekend. Meer nieuws over de Vierdaagse en ook over de provincie vind je natuurlijk op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
3: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dus specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.

0: The Street Life, Randy Crawford en de Crusaders. En hoe zit het toch met die mensen die nog aan de start verschenen hier vanochtend? Bijvoorbeeld de 30 kilometer lopers.
1: Goedemorgen Radio Gelderland. Hier wordt een beetje geschuifeld naar de Zevenheuvelen. Gaat goed?
2: Nu al schuifelen, hè? Naar Zevenheuvelen.
1: Straks niet meer, toch?
2: Nou ja, wie weet. Wie weet. Misschien toch wel.
1: Het schuifelende Vierdaagse. Nou ja, maar zometeen mag u lossen. Dit is nog een beetje in het wachthok, zou ik maar zeggen.
2: Het is echt vervelend, hoor.
1: Ja? Nou ja, u kunt ook later vertrekken en even op een bankje gaan zitten.
2: Dat hebben we nog nooit meegemaakt, zoiets.
1: Echt niet? Ja, ik hoorde vaker reacties over, ja, dit jaar.
2: Ik loop nu voor de 38ste keer, dus je dan... Nee. Okay. Heel andere ervaringen van de afgelopen jaren. Hè?
1: Ja, zometeen kan u los.
2: Ja, zeker weten.
1: Succes.
0: Zeker. En de mensen die al los zijn, die lopen al in Malden. En daar staat dan weer Rob van der Wart langs de route.
3: Nou, Joost, een nieuwe morgen. Een nieuwe dag. En een soort gewoonte van me om dan eventjes zo een beetje om me heen te kijken. Wat er allemaal staat. Kijk, hier langs de weg zitten gewoon mensen. Je komt zelfs bekenden tegen. Hallo.
4: Ja, toevallig. Morgen.
3: Goedemorgen, je zit er lekker bij.
4: Nou, dat valt tegen, maar...
3: Was vroeg opstaan?
4: Nee hoor.
3: Oh, oké. Okay. Nou, we gaan lekker door. We lopen hier langs de route. Er lopen hier ook wat mensen mee. Allemaal gezellig. Hallo, hoe staat het erbij?
5: Duitsland, eerste maal.
3: Oh, wie geht's?
5: Goed.
3: Ja?
5: Goed.
3: Eerste maal?
5: Eerste maal, ja.
3: Ja? Heute ist eine schwere Tag, hat ich sag man.
5: Nein.
3: Nein? Nein, alles gut? Alles gut. Nou, hier verder gaan er mensen langs de kant. Hier ziet het er wel gezellig uit. Goedemorgen, Omroep Gelderland.
5: Wat?
3: Omroep Gelderland voor de deur.
5: Ja.
3: Hoe is het ermee?
5: Ja, goed, met jou?
3: Ja, ook. Ja. Is het een beetje feestje hier?
5: Ja, zeker. Ook gezellig.
3: Lekker vroeg begonnen.
5: Ja, zeker.
3: Ik zie alleen nog maar kopjes koffie. Of,
5: We hebben in een tent geslapen in de tuin. Even geslapen en nou kunnen we weer.
3: Nou kunnen we weer door.
5: Ja.
3: Ik loop weer even verder, want ik ga gewoon allemaal rondom me heen kijken. We lopen hier weer door. Ik ga weer allemaal wat mensen hier wandelen. Goedemorgen.
6: Goeie.
3: Even de oortjes uit.
6: Yeah.
3: Hoe staat het ermee?
6: Goed hoor.
3: Ja? Lekker geslapen?
6: Ja. Ja.
3: Blaren, zei u dat?
6: Ja, eentje flink onder de bal van de voet en op de hak.
3: Ai.
6: Gewoon blijven lopen.
3: Gewoon blijven lopen.
6: Ja. Dan komen we er vanzelf.
3: Helemaal goed. Ik zeg goeiedag nog.
6: Dankjewel.
3: Fijne dag. Nou, kijk hier. Zo gaat het hier lekker door. Deze dag is volgens mij gewoon goed begonnen. Iedereen lacht en zwaait naar me. En als ze niet naar mij zwaaien, dan zwaaien ze nog wel naar de webcam van Omroep Gelderland. Want die staat hier ook in Malden.

0: Nog even doorbijten en dan is de weekend daar. Save your tears. Dan kun je ze allemaal wegvegen, mocht dat nodig zijn. Ja. Radio Gelderland en de Vierdaagse.
1: Goedemorgen. Hoe is ook, het buiten?
0: Ja, ga ik vragen aan Berend van Straten. Ook met het wandelweer, wou ik zeggen. Nou ja, dat ga ik niet doen, maar dat gaat Berend ons geven. Het weer voor de komende uren en misschien ook wel voor de finale van de Vierdaagse. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, het is vandaag eigenlijk weer ideaal wandelweer voor die tienduizenden loops die vanochtend van start zijn gegaan. Flink wat bewolking wel, maar af en toe schijnt de zon ook door het wolkendek heen. En neerslag, ja, dat staat vandaag niet op. We gaan maar op dit moment temperaturen van een graad of 15. Wat ook echt ideaal is voor te wandelen. En dan vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 21 of 22 graden. Zien we ook af en toe de zon. Maar de wolkenvelden, ja, die blijven nog steeds wat domineren. Maar wel iets anders dan gisteren, want toen hadden we echt te maken met een grotendeels bewolkte dag. En ook af en toe een buitje. De temperatuur valt vandaag ook ietsje hoger uit. Maar desondanks dus gewoon ideaal weer. Morgen tijdens de finale op de Via Gladiola, dan wordt het wel wat warmer. Dan kan het zo'n 24 graden worden. En dan schijnt de zon ook geregeld. Dus dan wordt het ook echt wel een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Maar gelukkig wordt het niet zinderend heet of zo. Dus alsnog wel ideaal wandelweer. De dagen daarna gaat het nog een stuk warmer worden. Dus dan wordt het gewoon lekker op de bank ploffen voor al die wandelaars. Want zaterdag wordt het een graad of 28 zelfs. Wordt het echt wel warm. Zondag en maandag wordt het wat wisselvalliger. En neemt de buienkans toe.
0: Oké, Berend. Dankjewel voor dit moment. Goedemorgen, stuurt Ingrid mij in de app. Ze deed ook mee met het spelletje Langs de Adem. Straks gaan we het weer spelen na 7 uur. In Aalten is het droog en 15 graden. En even kijken, Hans die zegt dat het in Mook nu 15,7 graden is. Nou, we doen nog even wat weeramateurs hier op de zender gehad.

0: Hier zit muziek in, The Kingdom of Fear op Radio Gelderland. Een mooie titel voor een plaat. Cameron, dankjewel. Dat is de voornaam van de man die het zong. En de voornaam van Rob is gewoon Rob. Rob van der Wart, wel te verstaan. Die is in Malden en er zit muziek in, onder meer.
1: Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar Matt is hier vlak voor ons busje van Omroep Gelderland eieren aan het bakken. Voor wie ben je dat aan het doen?
2: Ja, voor Joris, voor Milan en voor iedereen die met hem meelopen. Joris en Milan zijn mijn beste maatjes.
1: Die komen hier nu voorbij lopen en die doen mee. Jij staat hier een beetje langs de kant.
2: Ja, klopt. Ja. Die doen mee en ik sta hier te supporten. Dus eigenlijk elk jaar. Dus zij lopen ook elk jaar mee.
1: Heb je nooit iets van moet ik ook eens gaan doen?
2: Heb ik gedaan 3 jaar geleden. Ik ben niet zo goed in plannen. Dat is niet mijn ding, want ik ben niet zo goed in trainen. Maar ik heb wel uitgelopen, maar nooit meer.
1: Is
2: niet
1: helemaal... Op je knieën heb je me uitgelopen.
2: Ja, zo ongeveer wel. Ja.
1: Ik ga eens even naar je maten toe, kijken hoe het daar gaat. Hallo jongens, hoe gaat het ermee?
3: Ja, ik helemaal goed.
1: Ja, jou ook?
4: Zeker.
1: Ja. Hoe is dat dan vandaag? Is het dan, ik hoor de hele tijd, de derde dag is zo zwaar.
3: Ja, ik vind de derde dag eigenlijk, dit is de derde keer dat ik loop. De derde dag vind ik eigenlijk heel gezellig, leuk, mooi ook. Ik heb een beetje een hekel aan al die weilanden van dag 1, zeg maar. En dan is dag 3 wel een beademing dat je wel een stukje weiland hebt, maar ook een beetje natuur. Dus net zo bij voor Gennep, daar heb ik heel veel zin in.
1: Sorry, wat zei je?
5: Ja, je bent gewoon mentaal al over de helft. Dus stoppen kun je nu niet meer.
1: Stoppen kan niet meer, nee. Ook niet als er allemaal blaren onder je voeten zitten en het doet pijn.
5: Ik moet zeggen, ik heb het geluk dat ik weinig blaren heb.
1: Is het met jullie allemaal zo? Heeft er iemand problemen onder de voeten?
5: Nou, rugproblemen.
1: Rugproblemen, ja. Ja,
4: ja, ja. Ja, vanaf dag 1 had ik wat last van mijn rug. Maar dag 2 werd dat al wat minder. Vandaag, het is aanwezig. Maar ja goed, zoals eerder werd verteld, je bent over de helft. Dus... Ja.
1: Maar ik kijk naar je rug en dan hangt daar gewoon een rugzak op.
5: Lekkere diclofenac pleister erop zitten.
4: Die zit er zeker op inderdaad. Ja,
1: ja. Ja, maar je hebt ook een rugzak om, dat is dan toch ook niet handig?
4: Nee, klopt. Maar je moet wel gewoon water bij hebben en zorgen dat je goed bepakt bent met eten en allerlei andere zaken. Poncho zit erin, zonnebrand voor het geval dat, hoed. Dus
1: dat moet dan allemaal mee. En ik lees hier eventjes wat hier achterop staat. Wat staat er bij jou achterop? Battle, 4-daagse, Baila, dag 1, 7 keer, dag 2, 3 keer, dag 3. Nog niet gehoord?
4: Vandaag nog niet inderdaad. Maar we hebben dus met z'n drieën inderdaad de Cheerio, zwoele zomernachten en de Baila Battle. Tot nu toe staat Cheerio volgens mij iedere dag voorop. Dus het nummer wat we iedere dag het vaakst
1: horen. Die heb ik vandaag ook al gehoord. Baila niet, maar daar kunnen we misschien wat aan doen. Want we zitten natuurlijk hier op de radio. Dus misschien kunnen we nog een keertje Baila draaien. En dat doen we dan speciaal voor...
4: Tom. En de Vierdaagse natuurlijk.
1: Tom en alle mensen van de Vierdaagse. Nou, ik zie al dat jullie er vandoor moeten. Heel veel succes.
4: Dankjewel.
1: Hoi. Nou Joost, je weet wat het je doet staat. Baila draaien.
0: Ik heb het gehoord, Rob. Ze worden op hun wenken bediend hier bij Radio Gelderland.

0: duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
8: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
9: En jij werd opgehaald met de helikopter?
8: Ja, bijna iedereen.
7: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
10: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
7: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Radio Gelderland. Met de verkeerscheck de A50, Zwolle richting Apeldoorn, tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Kwartiertje oponthoud, het wegdek is daar in slechte toestand. De rechter rijstrook is ook dicht daar.
12: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bislieber Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwprijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
13: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Iets meer gitaar, iets meer luchtgitaarspel misschien ook in de Vierdaagse. Dat zeg ik, je bent erbij van de start tot de finish. En de Vierdaagse zelf is ook altijd druk aan het kijken. Hoe kunnen we die wandelaars nou zo goed mogelijk dat parcours opsturen zonder dat er opstoppingen komen? De 30 kilometer wandelaars staan hier weer klaar in Nijmegen bij het start- en finishterrein waar wij ook zijn met de studio. Nou, en dan kunnen ze los. En de Vierdaagse die checkt ook altijd met drones even hoe die wandelaars hun weg dan vervolgen.
1: Ja, langs de route is het gezellig druk. En als je dan iets van die route afstapt, dan zie ik een gigantische bus van Drone Visual. En naast mij staat ook Scott de Jong. En jij hebt een gigantisch scherm eigenlijk in je handen. En daarop zie ik dus een drone boven de route hangen. Wat zijn jullie aan het doen vandaag?
2: Wij zijn vandaag de efficiëntie aan het meten, een soort telling aan het doen. En dat doen we met de DJI M30. Daarmee kunnen we eigenlijk alles mooi in kaart brengen en uiteindelijk een soort van heatmap opleveren.
1: Een DJI M30, dat is volgens mij een hele grote drone.
2: Voor ons valt dat nog wel mee, maar het is groter dan je huistuin en keuken drone.
1: Ja. Ja, en je zegt dan maken we een heatmap. Waarom is dat belangrijk? Waarom is het belangrijk om de Vierdaagse vanuit de lucht in kaart te brengen?
2: Nou, we willen natuurlijk dat de ervaring voor de mensen die meedoen en de omstanders zo goed mogelijk is. Dus als er knelpunten zijn en je moet wachten op de wc, dat is vervelend. Dus het ook is een stukje verbetering voor volgend jaar.
1: Ja, dus je bent eigenlijk nu al de verbetering van volgend jaar aan het monitoren.
2: Exact, en daar zijn we trots op.
1: Ja, is de, want wat zie je zoal? Want als ik nu even kijk op het scherm, even kijken hoor. Want wat we zien nu, de drone hangt boven de verzorgingspost en je ziet heel veel mensen lopen.
2: Correct. En we gaan dus kijken waar stopt het op. Waar loopt het juist goed door? Dus ook de positieve aspecten ervan meepakken. En zo proberen we het altijd een stukje beter te maken.
1: Ja, en heb je toevallig nu al vandaag al iets gezien waarvan je denkt van dat valt op?
2: De militaire posten daar rusten ze lekker uit, laten we het zo zeggen.
1: Kijk, dat is helemaal goed. Ja, want ik vind het is ook heel leuk om te zien. Ja, dat is lastig om uit te leggen op de radio, want de drone die hangt echt boven de post. En je ziet dus ook duidelijk de tenten, je ziet de toiletten. Dus je kan, de privacy is allemaal gewaarborgd, daar gaat het niet om. Maar ja. Je ziet gewoon nu op dit moment hoe de toiletten eigenlijk doorlopen.
2: Ja, nou, we willen natuurlijk dat iedereen een goede plaservaring heeft. Ik heb zelf ook een hekel om te wachten op de wc. Dus als we daar iets aan kunnen verbeteren, dan graag.
1: Ja, nou, nu gaat het even om de toiletten. Straks hang je gewoon weer op de route. En dan zie je dus ook, en uiteindelijk heb je allemaal gegevens aan het einde van de dag. Die zeg je, die stop je in AI en daar komt een rekensom uit.
2: Ja, en we valideren dat natuurlijk nog wel met de hand. Maar we laten het gewoon verwerkt doen door AI. Daarnaast kijken we ook waar illegaal geparkeerde campers en auto's langs de weg staan. Wat wel en niet mag. Ja, dan kunnen ze dan misschien volgend jaar iets beter op letten.
1: Nou, helemaal goed. Ik zou zeggen, zet hem op.
2: Dank u wel.
0: Ah, een betere plaservaring tijdens de Vierdaagse. En lekker is dat, ja. Zo, het spel De Langste Adem komt eraan. En deze klassieker komt ook weer voorbij.

0: The Love van je leven, The Dire Straits, The Walk of Life. Afkikken geblazen echt komend weekend. En alles eventjes verwerken. Ook de prijswinnaars die bij Omroep Gelderland tickets hebben gewonnen voor de Vierdaagse. Rob van der Wart komt ze tegen in Malden.
1: Ja, Joost, net als gisteren word ik weer door mensen aangesproken die zeggen... Hey, jij bent van Omroep Gelderland. Wist je dat wij kaarten hebben gewonnen? Wij doen mee dankzij Omroep Gelderland. Wij hebben die kaarten gewonnen. En nou, die lopen nu naast mij. Hallo, wie ben je?
2: Goedemorgen, ja, Peter Fransen.
1: Peter Fransen, en aan de andere kant?
3: Kevin Fransen.
1: Dat is uw zoon?
2: Ja, dat is mijn zoon, ja.
1: Hoe oud ben je?
3: 22.
1: 22, en dit is dan de eerste keer dat je meeloopt?
3: Ja, de eerste keer, ja.
1: En hoeveel blaren heb je inmiddels op je voeten of onder je voeten?
3: Nog helemaal niks.
1: Helemaal niks. Nee. En hoe gaat het met vaders?
2: Ja, ook goed. Ja? Ook nog nul blaren, gelukkig.
1: Nul blaren. Ja. Hoe doen jullie dat? Hebben jullie een speciale geheim daarvoor?
2: Ja, ik denk heel veel geluk hebben.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja, dat kan, hè. Ja, jullie hebben meegedaan, de kaarten gewonnen. Hadden jullie nog wel genoeg tijd om te trainen en te oefenen?
2: Ja, we zijn gelijk eigenlijk begonnen. Vrijdag de kaarten gewonnen en zondag gelijk een mars ingeschreven en meegelopen.
1: Kijk eens aan. En dat stemt vrolijk? Of denken jullie, het wordt vandaag een zware dag?
2: Nee, het gaat eigenlijk boven verwachting goed. Ja, met te veel voorbereidingen wel iets meer last van de voeten gehad. En nou gaat het eigenlijk wel goed.
1: Ik denk dat het, als ik dat zo met jullie meeloop, dat het inderdaad vrij goed gaat. Want het tempo zit er lekker in.
2: Ja, dat is ons normale tempo, zeg maar. Ja.
1: Hoe kijken jullie naar deze dag? Even wordt er altijd gezegd, die derde dag, dat is de zwaarste dag.
2: Ja, weet ik niet. Ik vind die heuvels wel lekker. Een beetje afwisseling voor de spieren. En Groesbeek is ook al sowieso altijd gezellig. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen.
1: Ja, het is altijd inderdaad altijd gezellig. Ik denk... Ik moet even kijken daar in jouw hand. Is dat een biertje?
3: Jazeker. Goed beginnen.
1: Is dat het recept voor een goede wandeltocht?
3: Ja, ik denk het wel. Beetje pijnstilling. En dan een beetje pijnstillers en dan...
1: Pijnstillers en een biertje. Of is een biertje een pijnstiller?
3: Biertje is mijn pijnstiller.
1: Ja. Ik heb wel meer mensen gesproken die op die manier denken. Die man die zei, ik heb één keer nuchter gelopen. Dat was meteen de zwaarste editie die ik ooit heb gedaan. Nou jongens, ik kreeg heel veel plezier nog. En dan gaan we jullie aan de finish weer een keertje zien, hoop ik.
2: Zeker, ja. Oké. Okay. Vanmiddag weer.
1: Oké, doei.
3: Doei.
0: Peter en Kevin Fransen. Ja, doei. Hoi. Ja, dag. En Rob van der Wart daar in Malden. Gezellig hoor. Wil je meedoen met het spel De Langste Adem? Blijf dan aan de radio gekluisterd.

0: Wil jij laten horen dat je lekker lang kan doorzingen? Kan jij dus een noot oprekken tot astronomische lengte? Meld je dan nu aan via de Omroep Gelderland app of via radio@gld.nl. Dan kan je een poging doen. En dan speel ik over een kwartier ongeveer met een enthousiaste kandidaat dit spel. En dan start ik nog een keer dat fragment in van Nijmegen. En dan maak jij hem af, hè? Dus kun jij heel lang Nijmegen... Nou, weet je wat? Ik heb wat voorbeelden.
1: Nijmegen!
0: Ah, deze is al heel lang. Die zit echt over de 30 seconden. Dat is ook de langste tijd op dit moment. Nijmegen. Dieneke deed ook al mee in het begin van de week. Ik kon er ook wat van, hè? Leuk om die toonhoogtes te horen van al die stemmen. Jeffrey deed volgens mij wel vrij laag dan.

0: Nou, kan jij dit beter?
1: Nijmegen!
0: Laat van je horen.
1: Dit is een ode aan alle feestvieren.
0: En Wim Prijzen.
1: De vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruin Makelaars.
6: Ook blijf lekker aan de radio gekuist. Dus Radio Gelderland, 7:30 geworden in Lieren 14,8 en in Laag-Keppel 16 graden. Je krijgt het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Dat je ook kan nalezen op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. De politie heeft 5 woningen in Ede doorzocht in een onderzoek naar online fraude door minderjarigen en het ronselen van jonge geldezels. Mooi woord is dat. De invallen die waren woensdag 15 juli. Ze zijn onderdeel van een onderzoek naar meerdere minderjarigen die zich schuldig zouden maken aan online fraude. Maar de politie maakt dus nu bekend dat die invallen waren geweest. En vele handen maken licht werk. Dat dachten ze ook in Wageningen. Samen met de gemeente daar pakken vrijwilligers de Japanse duizendknoop aan. Het is een invasieve exoot die alles in zijn buurt overwoekert. De plant laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Maar de vrijwilligers geven niet op. Ze hebben dus inwoners ingeschakeld, de gemeente Wageningen, om die plant te bestrijden. Succes daarmee. Eén melding, de GLD verkeerscheck op de A50 richting Apeldoorn. 11 minuten oponthoud. Wegdek is daar in slechte toestand. De rechte rijstrook is ook dicht.
7: Grijp nu uw kans.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Late night.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: George Stephenson, Lee James en George Blagg. Get on the road. Dat is precies wat Rob van der Wart al 3 dagen lang aan het doen is. En nu is hij in Malden aanbeland. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Ja, inderdaad, ik loop al 3 dagen mee. En 3 dagen lang is het ook elke keer weer zoeken naar... Ja, waar kan je naar de wc? Herkennen jullie dat ook?
2: Heel erg.
1: Ja, en nu staan jullie in de rij in de Maldenburg, een verzorgingstehuis. En jullie denken, schiet op met die rij.
2: Ja, heel erg. Ja, eigenlijk wel. Meestal hebben we een tactiek. Dan gaan we langs de huizen. En zij gaat dan, mijn zus die naast me staat. Die zegt altijd, oh, we moeten zo nodig. En ik ga met mijn hand tussen mijn benen. Oh, ik kan niet meer. En dat werkt altijd wel.
1: En dan doet iemand wel, die zegt, kom maar even bij mij.
2: Dus, oh, meiden, kom maar even snel dan.
1: En nu zijn jullie hier en hier is het erg goed verzorgd, kan ik je vertellen. De wc's zijn hartstikke schoon en dat komt door deze 2 dames die hier staan. Hallo.
3: Hallo.
1: Wie zijn jullie?
3: Ik ben Christa.
4: Ik ben Antoinette.
1: Christa en Antoinette. Ik zou even beschrijven hoe jullie eruit zien. Jullie hebben volgens mij jullie gewone outfit aan, maar dan hebben jullie een schort... Met daarop Betty Boop-achtige dingen. Een mooie zo'n bloemenkrans om. En dan op jullie hoofd. En ja, wat is het? Nou, zeg het zelf maar wat het eigenlijk is.
5: Een haarband met spons en handschoenen.
1: Allemaal schoonmaakmiddelen. Want jullie zorgen ervoor dat die wc's hier schoon blijven.
4: Ja, juist.
1: En waarom doen jullie dat?
4: Omdat wij dat leuk vinden, gezellig.
1: Ja.
4: Ja.
5: Gezelligste dag van het hele jaar. De donderdag vierdaagse op Maldenburg.
1: En hebben jullie ook wel eens gedacht van... nou, we moeten al die mensen hier niet binnen hebben... of zijn jullie altijd hier open?
5: Wij zijn in principe altijd open. Alleen met de coronatijd was het natuurlijk niet.
1: Maar er staat geen schoteltje, helemaal niks om een...
5: Er staat er wel.
4: Ze zien hem niet.
5: Horen hoeveel bij ons al drin is. Ah,
4: okay. Kijk, wij doen het, maar hij is nog helemaal leeg.
1: Hij maakt helemaal geen geluid, hij doet helemaal niks. Nee, ja, maar dat maakt jullie niks uit.
5: Nee, wij vinden alleen jammer, want het is niet voor ons, het is voor de oude mensen hier... om een keer extra taart of koffie of iets anders te doen. Dus ja, dat vinden we wel heel jammer.
1: Ja. Ik ga weer even naar de mensen die hier... u heeft net gebruik gemaakt van het toilet?
6: Snel naar het toilet.
1: Oh, u gaat er nu net in. Ja. Die gaat dus nu snel hier. Volgens mij gaat het hier... Jullie staan nog steeds te wachten.
6: Ja, we staan nog steeds te wachten.
1: Er staat ook toilet-defect, niet gebruiken. Ja, het is toch iets misgegaan daar. Wat is er misgegaan?
4: Die loopt niet door.
1: Oh, hier, kijk. Je hebt hem net even een snelle poetsdoek gegeven.
5: Ik heb hem nog een snelle poetsdoek gegeven, want niks is zo fijn wie zo'n wc-bril.
1: Kijk, hier. Nou, dus mensen die dit horen en langs de route zeggen... Oeh, ik moet heel nodig en je bent in Malden. De Maldenburg is het toilet open en helemaal spik en span schoon. En er staat een emmertje waar je iets in kunt doen... zodat de bewoners hier ook nog eens een keer een lekker gebakje bij de koffie kunnen krijgen. Is dat niet mooi?

0: Mr. Know-It-All. Teddy Swims was dat op Radio Gelderland. Walter, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, Joost.
0: Ja, Walter. Ja, radio, hè? Ja, ja, ja. Walter Pistorius spreekt mee. En jij wilde wel een duit in het zak doen?
1: Ja, we gaan het een poging wagen.
0: Voor de langste adem. Ik ga je zeggen dat je over de 30 seconden heen moet sowieso. Denk je dat dat gaat lukken?
1: Oh, dat wordt wel pittig, hè? Ik heb niet geoefend, dus ik ga mijn longcapaciteit testen.
0: Oké, we gaan het gewoon proberen. We spelen het de hele week in alle programma's hier die aandacht besteden aan de Vierdaagse op Radio Gelderland. Dus ook nog straks na 9 uur bij Rob, na 12 uur bij Erik en na 3 uur bij Desiree. En we maken een grote ranking ervan. En uiteindelijk horen we ook vandaag wie die meet and greet heeft gewonnen dan met een keur aan Gelderse artiesten. En ook dat straatnaambord met Nijmegen erop. Dat wil je wel vragen, denk ik, Walter.
1: Ja, zeker. We gaan proberen.
0: Oké, op de derde plek.
1: Of ik boven de 30 seconden kom, hoor.
0: Ja, we gaan gewoon een poging doen. Op de derde plek staat Joris de Ruiter nu. Met bijna 28 seconden, 27,87. Roy Donders op 2 met 25,45. 25 seconden, 45 honderdste. En op 1 nog steeds Jacqueline van Asselt over de 30 seconden. 30,48 staat hier. Nou, daar gaan we.

0: Nee, ik kom niet zover.
1: Ja, de telefoon die haperde een beetje, maar dat tellen we niet mee. Hè? Dus we weten wat. Je schreeuwde zo hard dat hij ervan overstuur raakte. Ik ga eens heel even aan Frits vraagsteunen toeverlaten. Op hoeveel seconden jij bent uitgekomen?
2: Ik heb ruim gerekend 14:48.
1: 14:48.
2: Maar dat is een mooi gemiddelde hoor, Walter. Want de meesten zaten rond de 17, 12, 13. Dus je mag je onder de goede gemiddelde Gelderlander rekenen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar niet in die top 3. Dus,
0: maar ik kom niet bovenaan. Nee, dat kan in de gaten.
2: Nee.
0: Maar ja, ik vond het leuk om mee te doen.
1: Dat wou ik net zeggen. Hè? Want meedoen is...
0: Ja, ik heb niet het hele programma meegeluisterd.
1: Nee, dus, nee, maar ik wou zeggen, meedoen is leuker dan...
0: Ik weet het niet, geen idee.
1: Meedoen is leuker dan winnen, Walter.
0: Nou, dan winnen, ja.
1: Dankjewel dat je ook even meedoet met de uitzending. Nee, maar... Hey, fijne dag en dankjewel, Walter.
0: Ik ben er.
1: Hoi, hoi.

0: Pet Shop Boys en Go West. En snel naar Berend van Straten van Weerplaza voor het vierdaagse weer voor vandaag. En wat meer richting het weekend toe. En misschien ook nog een beetje begin volgende week. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het is op dit moment ideaal wandelweer voor de vierdaagse. Flink wat bewolking wel, maar af en toe weet de zon ook zeker door dat wolkendek heen te breken. Temperaturen zo rond een graad of 16 in Nijmegen nu. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 22 graden op de meeste plaatsen. Ietsje warmer dan gisteren natuurlijk, maar nog steeds echt prima temperatuur om de vierdaagse te lopen natuurlijk. Ook vanmiddag zien we af en toe de zon en er staat een meest matige wind uit het noordwesten. Vrijdag, de laatste dag, ja, dan wordt het ongeveer een stuk warmer. Op de Via Gladiola kan het dan een graad of 24 worden. Volop zon ook erbij en maar weinig wind. Dus zeker voor het gevoel is het in het zonnetje ook echt wel aan de warme kant. Maar desondanks gewoon nog prima weer om de vierdaagse te finishen morgen. De dagen daarna, dan hebben we te maken met grote verschillen. Want zaterdag wordt echt een warme dag. Zomers warm, 28 graden in Gelderland. Staat dan ook maar weinig wind. Volop zon daarbij ook. Zondag en maandag, dan wordt het wat wisselvalliger. Met ook wat buien die over de provincie trekken. En ook een stuk minder warm met dagelijks temperaturen zo rond de graad op 22. Maar ook dat is maar van tijdelijke aard. Want de dagen daarna, dan krijgen we weer te maken met opnieuw een droge periode met dagelijks verder oplopende temperaturen. En in de loop van de nieuwe week komt zelfs weer die tropische 30 graden in zicht.
0: En dat was de weerspreekbeurt voor dit moment van Berend van Straten.

0: How sweet it is to be loved bij al die wandelaars van de Vierdaagse. En mijn steenkolen Engels, dankjewel daarvoor. Radio Gelderland met de Vierdaagse. En de grote finale morgen natuurlijk. De Via Gladiola, de intocht ook live te volgen hier op Radio Gelderland. En in de Vierdaagse ook trotse Molukkers. Marvin treft erin.
1: Molukse vlag.
2: Ja, Molukse achtergrond. Ja, trots.
1: Ja, vindt u het belangrijk om hem mee te nemen tijdens de Vierdaagse?
2: Ja, zeker wel. Ik krijg ook leuke vragen. Kun je toch iets uitleggen over onze geschiedenis en de geschiedenis van Nederland?
1: Ja.
2: Niet te vergeten, hè? 350 jaar hebben jullie natuurlijk Molukken in handen gehad. Dus het is Nederlands geschiedenis wat de Molukkers aangaat.
1: Ja.
2: En ben ik nu trots op dat wij Molukk zijn.
1: Ja. Ja. Geeft een goed gevoel.
2: Geeft mij een heel goed gevoel. Ja. De Molukse gemeenschap... is natuurlijk een ding wat in Nederland wel lang weggestopt is, waar we van weggekeken hebben. Nou wordt het heel politiek, hè? Maar we hebben een hele leuke dag, hè?
1: Ja.
2: Super fijn Vierdaagse.
1: Ja.
2: Wat ik zo trots op ben, is dat wij alles zijn kwijtgeraakt, maar nooit onze verbindingen.
1: Nee. En het gevoel is er nog steeds.
2: Ja, die is er heel hecht en die is er nog steeds.
1: Ja.
2: En daar ben ik super trots op.
1: Ja,
2: dat is echt een thuis.
1: Ja.
2: En dat voelt goed.
1: Heb je dat dan ook tijdens zo'n Vierdaagse ook nog een extra gevoel? Want ik heb ook meerdere Molukse vlaggen gezien.
2: Ja, een voorbeeldje. Ik weet niet of je dit gaat uitzenden hoor. Maar als ik dan de bocht doorkom, een paar kilometer terug. En er staan Molukkers die ik dan niet zo goed ken, maar die helemaal naar beneden komen. Je omhelzen en dan komt er wel een traan los. Ja.
1: Ja,
2: dan denk ik, oh, ben ik toch trots op mijn volk. Ja, echt waar.
1: Dat komt in zo'n week denk ik extra tot uiting, omdat het zichtbaarder is.
2: Ja, precies. En juist op dit soort evenementen, het regent. Ik bedoel, we zijn met een kleine minderheid, maar wel heel hecht.
1: Ja.
2: En dat, daar mogen we heel trots op zijn.
1: Kijk.
2: En daar gaan we alles voor doen om dat te behouden ook.
0: Een mooie vermoedering.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
10: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
10: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
9: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
12: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
9: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Slechte weg heeft van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Houdt daar de rechte rijstrook dicht vanaf Epe nu 8 kilometer file en ongeveer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
15: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
16: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
14: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
17: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
16: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Duid maar weg.
18: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
19: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
20: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: Vanochtend hebben we wederom veel bewolking en zullen we de zon weinig of niet zien. Neerslag wordt er niet verwacht in onze omgeving. En vanmiddag dan hebben we wel wat meer opklaring en schijnt de zon wat vaker. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan 21 tot 23 graden. Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon nog een tijdje. Het koelt af tot ruim onder de 20 graden, dus het wordt vanavond wel wat frisser. En komende nacht is het vrij helder en dan kan het afkoelen tot rond de 10 graden. Vrijdag hebben we in de ochtend nog met vrij veel wolkenvelden te maken en is er af en toe wat zon. 'S Middags dan wordt het wel zonniger, met daarnaast ook nog wel wat wolkenvelden. Maar het blijft in ieder geval droog en bij een zwakke tot hooguit matige westenwind wordt het dan 24 tot 25 graden. In de avond verdwijnt de bewolking grotendeels en is er alleen wat sluibewolking aanwezig. En in de nacht na de zaterdag dan koelt het af naar een graad of 14. Zaterdag dan hebben we wat wolkenvelden, maar ook flinke zonnige periode. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft droog en het wordt voorlopig de warmste dag in deze reeks met 25 tot 27 graden. In de nacht naar de zondag dan wordt het wat anders, dan is er meer bewolking, kan er al een licht buitje vallen, de minima liggen rond de 16 graden. En zondag kunnen we in de ochtend al een enkele bui verwachten, maar in de middag vallen wat meerdere buien. En naast wolkenvelden schijnt zo nu en dan ook de zon en wordt het 21 tot 23 graden. De verwachting is dat er in de Achterhoek tussen de 5 en de 8 mm zal vallen. Na het weekend kan er op maandag nog een buitje vallen, maar vanaf dinsdag hebben we weer overwegend droog weer. En de temperaturen die lopen langzaam weer verder op naar 27 tot 29 graden vanaf midden volgende week.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Slecht wegdek bij Apeldoorn Noord. De rechterrijstrook is daar dicht vanaf Epen. Nu 8 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
5: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
4: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
6: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
7: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
4: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Esch geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt. Maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het wegdek van de A50 is erg slecht. Vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Daar is de rechterrijstrook dicht. Vanaf Epen nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
11: En dat maakt het verschil in het veld.
10: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
12: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
13: Geen idee, snoeien?
12: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
13: Veldhuizen wie?
12: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
13: Top, gaan wij iets leuks doen.
14: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
15: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
16: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn is bij Apeldoorn Noord de rechterrijstrook dicht. Wegdek is slecht. 6 kilometer file vanaf Epe met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn is het wegdek erg slecht bij Apeldoorn Noord. De rechterrijstrook is daar dicht. Zodoende heeft zich een file gevormd van 7 kilometer. Vanaf Epe doe je er bijna 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
7: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
1: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

1989, Gloria Estefan, samen met de Miami Sound Machine. Ja, en zo is het alweer donderdag en dit is die weer, de muziekservice. Met onze fijne mix van muziek, ook deze ochtend weer tussen 10 en 12. En dat doen we altijd van maandag tot en met vrijdag. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je weer luistert.

0: meteen gezellig drie non-stop. Je hoorde achterin volgens een opname van 10 Feet Tall Afrojack met Wable. We hadden Chris Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer, Splik Splinter Nieuw. Die hoort, zij hoort bij mij en ze juist uit de jaren 70. Sheila en de Black Devotion en de Spacer.
1: De muziekservice.

Stiekem dansen, stiekem gedanst, daar ging het over. Toontje Lager die maakte daar een hit van uit de beginjaren 80. Dat kwam uit 1983 alweer. Ja, hoe vaak moet je douchen volgens dermatologen? Ja. Nou goed, er is een onderzoekje gedaan, want te weinig douchen is ook niet goed. Aan de andere kant hoef je je douchewater ook niet te mijden als een kat. Het opstapelen van vuil en bacteriën is misschien nog erger dan een droge huid. Want ja, het verstopt je poriën en kan leiden tot het acne, geïrriteerde huid en doffe huid door vuil. Nou goed, uiteindelijk bepaal je zelf hoe vaak je een douche nodig hebt. Of beter gezegd, wat je allemaal doet. Ben je actief en zweet je veel, dan is dagelijks douchen prima. Maar is dagelijks douchen dan slecht voor je? Nou, volgens dokter Brendan Kemp hangt het ideale aantal wasbeurten af van verschillende factoren zoals activiteitsniveau, klimaat, beroep en huidtype. Meer douchen lijkt soms de oplossing omdat je huid continu in contact is met vuil en zweet. Maar met al dat wassen bescherm je je huid absoluut niet.

0: weer in de regio.
1: Vanochtend hebben we wederom veel bewolking en zullen we de zon weinig of niet zien. Neerslag wordt er niet verwacht in onze omgeving. En vanmiddag dan hebben we wel wat meer opklaringen en schijnt de zon wat vaker. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan 21 tot 23 graden. Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon nog een tijdje. Het koelt af tot ruim onder de 20 graden, dus het wordt vanavond wel wat frisser. En komende nacht is het vrij helder en dan kan het afkoelen tot rond de 10 graden. Vrijdag hebben we in de ochtend nog met vrij veel wolkenvelden te maken. En is er af en toe wat zon. 'S Middags dan wordt het wel zonniger. Met daarnaast ook nog wel wat wolkenvelden. Maar het blijft in ieder geval droog. En bij een zwakke tot hooguit matige westenwind wordt het dan 24 tot 25 graden. In de avond verdwijnt de bewolking grotendeels. En is er alleen wat sluibewolking aanwezig. En in de nacht na de zaterdag dan koelt het af naar een graad of 14. Zaterdag dan hebben we wat wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft droog en het wordt voorlopig de warmste dag in deze reeks met 25 tot 27 graden. In de nacht naar de zondag dan wordt het wat anders, dan is er meer bewolking, kan er al een licht buitje vallen, de minima liggen rond de 16 graden en zondag kunnen we in de ochtend al een enkele bui verwachten, maar in de middag vallen wat meerdere buien en naast wolkenvelden schijnt zo nu en dan ook de zon en wordt het 21 tot 23 graden. De verwachting is dat er in de Achterhoek tussen de 5 en de 8 mm zal vallen. Na het weekend kan er op maandag nog een buitje vallen, maar vanaf dinsdag hebben we weer overwegend droog weer. En de temperaturen die lopen langzaam weer verder op naar 27 tot 29 graden vanaf midden volgende week.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 20 minuten vertraging bij de Duitse grens door grenscontroles. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, 6 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. 10 minuten vertraging op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Beek, 3 kilometer file. N348 Doesburg-Zutphen in beide richtingen dicht tussen Dieren en Brummen door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Altijd leuk, deze van Yvonne Elliman. En je hoorde de Love Pains. En natuurlijk ook op donderdag gaan we naar onze verjaardagslijst. Ja, ik geloof een stuk of 4, 5 of zo. Dus we zijn er snel doorheen weer vandaag. Vandaag is jarig voormalig Nederlands politicus Henk Kamp. Hij wordt 74 jaar vandaag. En ook is jarig de Amerikaanse actrice Charisma moet ik inderdaad zeggen, ja. Carpenter, zij wordt 56 jaar vandaag. En ook is jarig de Amerikaanse psychologe, nou, voormalige zakenvrouw. Dus ik beken ze wel, Monica Lewinsky, ja. Zij wordt 53 jaar vandaag. Nederlands acteur Mark van Eeuwen. Hij gaat naar Abraham vandaag en hij wordt 50 jaar. En als laatste in de lijst, Engels acteur Daniel Radcliffe. En beter bekend als Harry Potter. Ja, hij viert vandaag zijn 37e verjaardag alweer. En dan zeg ik weer op deze donderdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

0: of Pretty.
1: Vixen. Vixen. Big Vixen.
0: Do us a Pretty.
1: Vixen.
2: 1978 was het een joekel van een hit voor deze Tol Hansen en zijn Big City. Wat natuurlijk allemaal ging over Amsterdam. Daarvoor een formatie die ik 2 keer live heb mogen zien. Een geweldige live band, zonder meer Direct. Toevallig was dit ook nog een van mijn grote favorieten. En dat heette True the Looking Glass.
3: Radio Ideaal.

Toch alweer bijna 16 jaar oud, deze van Adam Lambert en What Do You Want For Me. Ja, de tijd vliegt voorbij, want deel 1 is al zo goed als om. En na 11 uur spreken we elkaar natuurlijk weer met nu even een korte pauze. En dat gaan we onder andere doen met deze van Agda en de Munnik uit de eindjaren 90. Het regent, zonnestralen.

0: Zevu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
1: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens 3 kilometer, een kwartier vertraging. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord 5 kilometer file. En een afsluiting, de N348 Doesburg richting Zutphen. En van Zutphen naar Doesburg tussen Brummen en Dieren. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
4: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Wow.

0: Ja, ik dacht, laten we er eens eventjes eentje uit de kast trekken met zomerse muziek, zomerse geluiden. En die hoor je van Teaspoon met The Summer Love. Welkom donderdag 23 juli, dat is de datum van vandaag. Dit is de muziekservice, dit is Radio Ideaal en dit is nog Rob de Brouwer, een uurtje tot aan 12 uur. Laten we eens een keer nu echt, en dat is ook voor de werkvloer gezellig en ook voor thuis net zo goed. Misschien kun je de auto ook gezellig meezingen. Echt zo'n lekkere Nederlandstalig om even mee te lallen. Dat doen we met Jan Biggel.
1: Beste vrienden.

Ja, gezellig. Gezellige muziek hier natuurlijk weer. Hier op Radio Ideaal in de muziekservice. Je hoorde achtereenvolgens Jan Biggel met Ons Moeder Zij Nog. We hadden Paul Garrick met When You Walk in the Womb. En zojuist Gary Brooker van heel lang geleden. En No More Fear of Flying. Goed, Nederlandstalig was het van Jan Biggel. We doen nog een gezellige Nederlandstalige. We gaan een kleine 3 jaar terug in de tijd. Een opname van Hart en Tien. En die heet Voor Elkaar. Oh.

Nick Kamen, helaas niet meer in ons midden, maar ik vind dit altijd nog de beste die hij ooit gemaakt heeft. Maar goed, dat is natuurlijk persoonlijke mening. Nick Kamen met I Promised Myself. Ja, door deze gezonde avondsnacks slaap je elke nacht als een baby. Ja, want het is namelijk wel zo. Heb je geen zin om nog een snee brood naar binnen te werken? Neem dan een handjevol kersen of drink kersensap. Ja, dat schijnt ontzettend goed te zijn. Het is een hormoon dat de slaap reguleert. Waarschijnlijk slaap je dan heel lekker. Dat zeggen ze tenminste. Ja, goed. Ook het gelukshormoon serotonine, die zorgt ervoor dat je lekkerder gaat slapen. Ja, om meer van het stofje binnen te krijgen, kun je het beste koolhydraatrijke voeding eten. Ja, dat is kom havermout bijvoorbeeld. Of toch een klein sneetje volkorenbrood voor het slapen gaan. Inderdaad. En om met een lekker slaperig gevoel naar bed te gaan, is het verstandig om voedingsmiddelen met tryptofaan te eten. Ja, tryptofaan, dat is een zogenaamd natuurlijk aminozuur met een slaapbevorderend effect. Jongen. Ja, dat gaat als voeding zoals yoghurt, melk, dadels, tonijn en noten. Ik zeg alvast voor straks, slaap lekker.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort door een spoedreparatie bij afrit Epe is de oprit dicht. 10 minuten is de vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn door gaten in de weg bij Apeldoorn Noord. 6 kilometer file vanaf Epe, 20 minuten vertraging. En 325 Nijmegen-Duitse grens, 5 minuten vertraging bij Beek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

uit de eindjaren 70. De Dolly Dots en de Boys. Ja, de Dolly Dots doet me nog altijd denken toen ik een jaar of 16 was. Toen ik met mijn nichtje dat live ging kijken in het Brabantse Oerlen bij Veldhoven. Toen traden ze daar live op en toen viel ineens tijdens, ja, ze hadden iets van 4 liedjes of zo gezongen, viel de stroom uit. Het werd donker, geen geluid. En toen begonnen ze heel hard a cappella te zingen. Vrouw Haverkamp. Ja, ik vergeet dat nooit meer. Dat was zo grappig. Heel de tent die zong mee met Vrouw Haverkamp. Met de Dolly Dots. Op zich was dat wel erg lachwekkend. Gezellig. En of de duvel ermee speelde. Maar kort nadat ze dat gingen zingen. Ging de stroom weer aan. Ja, daar waren we weer. Zeiden ze. Even een nieuwsfeitje van de afgelopen week. Er is steeds meer over te doen over die Merwedebrug. Namelijk Rijkswaterstaat die plaatst camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem. Om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete die is €500. De brug is sinds afgelopen zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Maar ja, daar houdt lang zich niet iedereen aan. Nou goed, bij de brug komen dus binnen 2 weken camera's te hangen met automatische kentekenplaten van vrachtwagens te lezen. Want eigenlijk moet alles over de A16 en A2. Ja, alleen auto's, bestelbussen, motoren en de hulpdiensten mogen dan ook door. Dus let op, vrachtwagenchauffeurs, hou het in de gaten, want het kost je €500, zo'n boete.

0: Ja, we gingen zojuist terug naar de Australische formatie Mental as Anything. En we kennen ze eigenlijk, eigenlijk van deze enige hit. Die was bekend. Die heette Live It Up. En Marshmallow hoorde je met de Jonas Brothers zojuist. En de Slow Motion.
1: Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.
2: Iedere avond zie ik ze staan. Lonkend voor het raam. Van 10 tot 5.

uitvoering uit 1994 van de Twist and Shout. Goed, dit was die voor de donderdag, deze muziekservice. En morgen dan zitten we alweer richting het weekend. En dan zijn we er weer morgen vroeg in de ochtend tussen 10 en 12 met weer een frisse lijst. Ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren hier naar Radio Dial en hou hem gezellig aan. Ik wens je een hele fijne dag. Met nu nog Godly and Queen onder andere en An Englishman in New York.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: Gas. Water. Licht.
7: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
6: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
12: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
13: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus staat Laren Gelderland opnieuw in het teken van de fietsvierdaagse De Achterhoek. 4 dagen lang ontdekken honderden fietsers de afwisselende natuur, sfeervolle dorpen en karakteristieke landschappen van De Achterhoek en Salland. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De zorgvuldig uitgezette tochten voeren langs kronkelende landweggetjes, bossen, historische boerderijen en uitgestrekte weilanden. De organisatie stelt elk jaar nieuwe routes samen, zodat zowel vaste deelnemers als nieuwkomers steeds weer nieuwe plekken in de regio ontdekken. De fietsvierdaagse is geschikt voor jong en oud. Speciaal voor gezinnen met kinderen is er op woensdag 5 augustus een kinderroute van ongeveer 15 kilometer. Terug op het terrein zijn er nog een aantal leuke verrassingen voor de jonge deelnemers. Wie juist wat meer uitdaging zoekt, kan op donderdag kiezen voor een extra lus van 20 kilometer bij de 60 kilometer route. De routes zijn duidelijk bewegwijzerd en daarnaast beschikbaar als GPX-bestand voor gebruik op fietsnavigatie. De 80 kilometer route is uitsluitend als GPX-route beschikbaar. Op het start- en finishterrein aan de Verwoldseweg is voldoende gratis parkeergelegenheid. Daarnaast is er een bewaakte fietsenstalling waar deelnemers 's nachts hun fiets of scootmobiel veilig kunnen stallen en indien nodig kunnen opladen. Vooraf inschrijven kan via de website www.fietsvierdaagseachterhoek.nl. Daarnaast is het mogelijk om op zondag 2 en maandag 3 augustus tussen 10 en 4 uur in te schrijven bij de stand bij Langenburg in Laren. Tijdens de fietsvierdaagse kunnen deelnemers zich eveneens dagelijks aanmelden op het stad- en finishterrein aan de Verwoldseweg.
0: Radio Ideaal.

altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Hemi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn heb je 20 minuten vertraging tussen Epe en Apeldoorn Noord. Dat komt door een slechte wegdek. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
13: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
14: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
15: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
16: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
15: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en half 12 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
3: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
8: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
10: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
11: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
12: Verheij uit Toldijk laten komen.
11: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
12: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
11: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
12: Mooi, zij ook.
13: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
14: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Gerritsen.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk op een paar plekken. Onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grenscontrole. Een kwartiertje extra. Ook de A50 naar Apeldoorn vanuit Zwolle staat vast. Vanaf Epe een kwartier door gaten in het wegdek. En op de N325 richting Nijmegen vanaf de Duitse grens. Een file vanaf Beek. 5 kilometer en 40 minuten door deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk druk rondom Nijmegen vanwege de Vierdaagse. Met name de N325 is druk vanaf de Duitse grens. Vielen vanaf Beek, 5 kilometer, ongeveer 40 minuten. Verder gaat in de weg bij Apeldoorn op de A50 vanuit Zwolle. Vanaf Epe een file van 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
6: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem-Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Het is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Pool in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk rondom Nijmegen vanwege de Vierdaagse. Op de N325 vanaf de Duitse grens een file vanaf Beek. 5 kilometer en een uur.
0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk rondom Nijmegen vanwege de Vierdaagse. Op de N325 vanaf de Duitse grens een file vanaf Beek. 5 kilometer en een uur extra. Ook de A50 Zwolle-Apeldoorn valt nog op. Voor Apeldoorn-Noord.

Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zellum. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 richting Apeldoorn. Er zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Dat zorgt voor een afgesloten rechte rijstrook. En je vertraging is 15 tot 20 minuten. Ook is het druk op de Nijmeegse Vierdaagse en dat merkt het verkeer op de N325 richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen kun je er een uur bij tellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl de Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
0: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
6: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag buurvrouw.
10: Hey buurman.
9: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
10: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
11: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
12: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
11: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
13: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken Kate Shaij, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
14: En dat maakt het verschil in het veld.
13: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
15: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
16: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap en de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen en de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
3: Dat groeit maar door.
2: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland lossen de meeste files op. Wel nog een flinke vertraging op de N325 richting Nijmegen. Het is druk daar vanwege afsluitingen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Tussen Beek en Nijmegen doe je er daarom een uur langer over. Dan nog een kwartier oponthoud op de A50 richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord zitten gaten in de weg. Daarom is de rechterreis ook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
10: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
9: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
8: Wie de schoen past, heeft een koopje.
11: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
12: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
11: Veldhuizen wie?
12: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
11: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
12: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
11: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
10: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
13: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
14: Of zo.
15: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
10: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
16: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
17: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
18: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar de jongens, die hebben er verstand van.
17: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
19: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrissen.nl.

0: overkant.
1: Goedenavond, luisteraars. Stil aan de overkant. Vorige week nog op de Zwarte Cross. Ik hoop dat het vanavond hier aan jullie aan de overkant niet stil blijft, maar we de goede avond hebben. Een lange tijd van stilte is er vanavond weer een uitzending van Politiek Bronkhorst. 18 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Voor die datum was er op onze zender uitgebreid aandacht aan deze verkiezingen. Lijsttrekkers kwamen hier uitgebreid aan het woord. Op de verkiezingsdag waren we live aanwezig op de gemeentehuizen in Bronkhorst en Lochem. Toen werd het stil. De coalitie werd gesmeed en het spreekwoord zegt dat je een broedende kip niet moet storen. Dat hebben we dus ook niet gedaan. Tussentijds was er nog wel een enkele uitzending met daarin onder andere een gesprek met de formateurs Dick Ebbers en Kees Oosterwijk. Terwijl andere gemeentes er relatief snel uit waren, hadden de partijen in Bronkhorst iets meer tijd nodig. Nog niet zo lang geleden was het zover. GBB, Pro Bronkhorst, VVD en D66 presenteerden op 8 juli hun plannen. Met de woorden dichtbij, duidelijk en durven zet men vol in op woningbouw, innovatie en zichtbare bestuurstijl. En over die zichtbare bestuurstijl gaan we het vanavond hebben. Nog niet meteen in onze directe uitzendingen, maar even gaan ze nog op zomerreces. Maar vanaf 3 september zijn we weer wekelijks van 6 tot 7 in de ether met een gesprek met een wethouder of een raadslid. Dat duurt nog wel enkele weken, maar vanavond een opwarmronde met in de studio 2 gebiedsambtenaren van de gemeente Bronkhorst, Theo Jansen en Carola Leuverman. Mijn naam is Willem Maas, redactielid van dit programma. Theo en Carola, van harte welkom. We hebben afgesproken dat we elkaar zullen tutoyeren. We doen niet zo moeilijk. En we zeggen, het woord u gebruiken vanavond niet. Alvorens we beginnen, op jullie visitekaartje staat gebiedsambtenaar. Ik vind het maar een onhandige naam. Welk gebied? Gebieden jullie mensen? En een ambtenaar klinkt nou ook weer niet zo super hip. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Nou, als ik de aftrap mag doen. Gebiedsambtenaar is natuurlijk een naam, daar valt over te twisten. Er zijn vele gemeenten die dus gebiedsambtenaren, daar waar ze mee werken. Sommigen noemen het wijkregisseurs, sommigen noemen het gebiedsmakelaars. Maar wat denk ik heel belangrijk is, dat mensen ons weten te vinden. Mm-hmm. Als wij gebeld worden, tenminste, dat merk ik heel vaak, dan zeggen ze, ik weet niet goed waar ik zijn moet, ik heb een initiatief, ik heb een idee, ik heb een vraag. Dan bel ik de gebiedsambtenaar maar. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel mooi, want dan weten ze toch dat we de gebiedsambtenaar, wat hij doet, en dat ze ons weten te bereiken. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
1: Het bereiken is het allerbelangrijkste.
2: Allerbelangrijkste.
1: En maar misschien komen we vandaag of vanavond nog wel eens op een mooie naam. Op het einde van de uitzending komen we daar.
2: Dat zou zeker kunnen.
1: Carola, hoe kijk jij daar tegenaan? Ambtenaar ben je zeker niet. En ja, tenminste, zo gedraag je je niet.
3: Nou, ik denk tenminste, dat het een compliment
1: het suffe,
3: is.
1: Het suffe.
3: Dank je. We hebben ook wel een aantal keren al discussie gehad binnen ons team. Of wij inderdaad deze naam moeten houden of dat we een andere naam aan moeten hangen. Maar ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk wel ambtenaren. En we werken wel voor de gemeente. En wat Theo al zegt, het belangrijkste is dat ze ons kunnen vinden. En het gebied, ja, dat zegt in dit geval natuurlijk wel echt gewoon ons gebied. Mm. We hebben een gebied. Ik heb Oost en ik heb nu ook West erbij. Theo heeft Noord. Dan weet je gewoon, dat is het gebied. Mm-hmm. En daar weten mensen ons wel te vinden. Dus dat is gewoon het belangrijkste.
1: Okay. We komen er straks nog even op terug. Laten we even een kennismakingsrondje doen. Theo, wie ben je? Wat doe je naast dit werk bij de gemeente? Want ik heb begrepen in het voorgesprek dat je een hele interessante functie hebt. Wat doe je...
2: Ja, wat ik doe is, volledige functie is eigenlijk begraafplaatsbeheer in de gemeente Bronkhorst. En de gemeente beheert 5 begraafplaatsen in Zelm, in Vorden, in Wichmond, in Hengelo Gelderland. En de laatste is in, ik wil even denken, Zelm, dat zei ik al, hè?
1: Ja,
2: Steenderen, dat moet ik zeker niet vergeten. Ja. Dat is het beheer dat ik me bezig hou. En daarnaast doe ik 8 uur gebiedsambtenaar in gebied Noord. En dan valt eigenlijk de kernen Kranenburg, Vorden en Wichmond, 4 rakken onder. En eigenlijk de bijbehorende buurtschappen. En dat doen we dan voor 8 uur in de week.
1: Oh ja. Wat jullie gaan doen, daar komen we straks even op terug. Hoe zit het met jou, Carole? Wat doe je? Naast deze functie heb je bij de gemeente ook nog een andere functie.
3: Ja, mijn officiële functie is debiteurenbeheer op sociaal domein. En dat houdt gewoon in alle vorderingen die op sociaal domein ontstaan. Die mag ik innen. En dat is eigenlijk...
1: En wat is dat, vorderingen innen?
3: Mensen die bijvoorbeeld in de uitkering zitten en ofwel gewerkt hebben en dat op een of andere manier te laat hebben doorgegeven, dan moet dat teruggevorderd worden. En dan als het eenmaal teruggevorderd is, dan ben ik aan de beurt, zeg maar.
1: En ben je er druk mee?
3: Ja, daar zijn we best wel druk mee. Maar het is wel ook een heel mooi stukje, vind ik, omdat we eigenlijk best wel veel maatwerk leveren. Dus het gaat niet bij ons in een standaard riedeltje van we sturen een aanmaning en kom maar op met dat geld. Mm-hmm. Maar we kijken gewoon echt naar de mens en we kunnen niet in hun portemonnee kijken. Dus we overleggen vaak wat er mogelijk is.
1: Misschien kunnen we daar in een later programma nog eens een keer over praten.
3: Precies.
1: Het gaat vandaag alleen over het werk van gebiedsambtenaar. Waar wonen jullie zelf? Waar wonen jullie?
3: Ik woon in Zutphen.
1: Zutphen.
2: En ik woon in Baken, ook in Baken, Bronkhorst,
1: midden in de gemeente. Ja. Moet een gebiedsambtenaar niet echt in de gemeente wonen waar het werk is? Met name in het gebied, want dat vertegenwoordig je. Je moet er dan eigenlijk middenin staan, of zie ik dat verkeerd?
3: Ik denk wel dat wij heel bewust ook hebben gekozen voor juist niet. Want op het moment dat jij gebiedsambtenaar bent in het gebied waar je woont, dan weet men je privé natuurlijk ook constant te vinden. En dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Dus het is echt gewoon... En we leren natuurlijk door tijdens ons werk te zijn in het gebied. Daar leren we heel veel van. En daarom word je een steeds betere gebiedsambtenaar, denk ik.
1: Wat is voor jullie belangrijk? Datgene wat er leeft in een gebied of de mensen in het gebied?
2: Nou, uiteraard beide, denk ik. Het is sowieso wat er leeft. We zijn de oor- en oogfunctie van de gemeente. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om te weten wat er leeft. Dat wil ik toch wel heel graag weten. Om daarop in te kunnen spelen met enkele vraagstukken die er dan misschien wel komen. Ja. Dus eigenlijk als je in je gebied zit, je bent toch wel heel herkenbaar. Heel belangrijk onderdeel zijn de dorpsbelangenorganisaties. Dus we weten ook echt wat te vinden. We zitten ook veel in het gebied. En als je zorgt dat je erkend wordt en laagdrempelig bent, dan weten ze ook wat te vinden. En dan is het ook heel belangrijk om alles wat er... wat je hoort en wat je ziet en wat er speelt, om daar ook wat mee te nemen, zowel extern als intern.
1: Ik vroeg, wat is van jullie nou echt zo belangrijk? Is dat het probleem wat ze hebben of de mensen die met een probleem zitten?
2: Ik denk wel een beetje beide. Kijk, we proberen altijd, mochten mensen met een probleem zitten, dan proberen we meer te denken. We proberen ook te denken in oplossingen, in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Maar het is daarnaast ook wel fijn dat je de mensen natuurlijk wel kent of... De cultuur als het ware, dat een beetje. Ja. Dat is wel belangrijk.
1: Hey, bestaat er een opleiding voor jullie functie? Hebben jullie moeten solliciteren? Zijn jullie gevraagd? Hoe gaat zoiets?
3: Wij hebben allebei nog gesolliciteerd. Maar het is, er is geen opleiding voor. Het belangrijkste is wel dat je de gemeente kent. Dat je een beetje de weg binnen de gemeente weet. En natuurlijk ook de weg binnen de gebieden. Ja. Maar de weg binnen de gemeente bedoel ik natuurlijk... welke weg moet je bewandelen om bij de juiste collega terecht te komen... als je een vraag van buiten krijgt die je zelf niet kan beantwoorden. Ja. Maar tegenwoordig vragen we ook wel collega's.
1: Hoe lang doen jullie dit werk al?
2: Ik denk dat ik nu een jaar of 6 doe, 5. Ik ben altijd nooit zo heel goed in jaartallen onthouden, maar dat denk ik al wel. En hoe word je gebiedsambtenaar? Je bent het ook. Hè? Dat is met alles wat je doet. Hè? Ja. En je moet het gewoon heel leuk vinden om met mensen om te kunnen gaan. Je wilt dienstverlenend zijn. Dat is gewoon heel interessant om wat te kunnen betekenen. En dan ontwikkel je ook zelf in hoe langer dat je doet. En we hebben natuurlijk een heel team waar we 1 keer in de 3 weken overleg mee hebben. Zodat we ook weten wat in andere gebieden speelt. En zo kun je elkaar ook versterken. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk.
1: Carole, hoe lang doe jij dit werk al?
3: Ik ben nu ongeveer 3 jaar gebiedsambtenaar.
1: Weet je nog wat er in de functieomschrijving stond? Wat zoeken ze?
2: Ja, dat is denk ik een hele interessante vraag. Nou, dat is niet specifiek omschreven. Het gaat erom, kun je met mensen omgaan. Ja, je wilt natuurlijk je gebiedskennis, luisterend oor, proberen te zoeken in oplossingen. Dat soort eigenschappen zou je wel moeten bezitten, denk ik, om goed te kunnen functioneren. Dus specifiek een functieomschrijving die is er niet, volgens mij. Maar daar hebben we ons wel prima mee.
1: Okay. Ja. Hey, hoe brengen jullie je werk onder de aandacht? Van de week kwam ik jou tegen hier op de markt. Tijdens de zomerfeesten. Hartstikke leuk. Hoe kijken mensen er tegen?
3: Ja, wij doen dit op de braderie bijvoorbeeld. Dan zijn we er. En we zorgen ook dat we altijd zichtbaar zijn als er bijvoorbeeld een markt is ergens. Zoals de kerstmarkt in Vorden bijvoorbeeld. Daar is altijd wel even een gebiedsambtenaar. En dan niet per se duidelijk in functie, maar wel aanwezig. Zodat als er vragen zijn, we worden op een gegeven moment toch wel herkend. Mm-hmm. En dan spreken mensen ons wel aan. En dat is gewoon wat we doen. We proberen zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, daar waar het kan. Mm-hmm. En verder staan we ontzettend veel in het contact. Komen we op allerlei socials voorbij. Onze telefoonnummers staan overal. Onze foto's staan overal. Mm-hmm. En mensen weten ons over het algemeen wel aardig goed te vinden.
1: Goed.
2: Ja, een klein beetje om aan mag vullen. Natuurlijk, de dorpsbelangenorganisaties, zei ik al, die zijn heel belangrijk. Mm-hmm. En die ledenvergaderingen die bezoeken we ook meestal altijd. En dan gaan we daarna, ook daarna krijg je heel veel gesprekken nog, dat je met huiswerk toch naar huis gaat. Ja. En via wandelingen die mensen organiseert om toch informeel met mensen in gesprek te komen.
1: Ja. We hadden het net over jij Oost en West. En hoeveel gebiedsambtenaren zijn er in de gemeente? En wat is een beetje de gebieden?
2: We hebben 5 gebieden, als ik Noord, Zuid, West en Oost en Midden. In principe proberen we per duo's met 2 gebiedsambtenaren in een gebied te zijn. Dat lukt niet altijd, maar dat is eigenlijk wel de doelstelling en dat is ook wat streven. Ja.
1: Ja. En blijven jullie een langere tijd vast op één plek zitten? Of is het hetzelfde als met de wijkagent? Die moet af en toe ook naar een andere gebied toe. Hoe zit dat bij jullie?
3: Nee, wij proberen wel zoveel mogelijk in dezelfde regio te blijven. Gewoon omdat je hebt eenmaal de mensen ook zover dat ze jou kennen. En dan is het voor de mensen ook gewoon voor je veel fijner dat ze steeds hetzelfde aanspreekpunt hebben waar ze terecht kunnen.
1: Okay. We gaan dadelijk. We gaan eerst even een plaatje draaien. Jullie hebben echte Achterhoekse nummers aangevraagd. Het zegt iets van jullie lekker met de beide benen en de voeten in de klei. Daar moet het gebeuren. Na dat nummer gaan we wat verder in op jullie werk. Hoe ziet er dat uit? Ik heb voor die tijd gewaard jullie. Kom eens met wat voorbeelden. We beseffen dat het natuurlijk anoniem is. Maar kom eens met wat voorbeelden hoe dat jullie dat werk doen. En dan vraag ik aan onze techneut om nu even een nummer in te zetten.

0: Ja, dit is, was Oer en het Hart. Zo zitten jullie ook, denk ik, in het werk. In dit blokje, ik had het met jullie van de week ook besproken, gaan we naar de praktijk. Hoe ziet jullie dag eruit? Hoe worden jullie bij iets betrokken? Is dat eigen actie of initiatief van iemand anders? Laten we eerst beginnen met hoe ziet jullie dag er nou uit? Zo?
1: Ja, in principe ons dagelijks werk, wat we doen in onze functie. Maar als gebiedsambtenaar, ja, dan ga je gewoon kijken wat gebeurt er 's morgens. Kan ik dat vandaag inplannen? Of maak ik een afspraak voor over 14 dagen? Of kunnen we het, is het heel acuut? Of, dus daar gaan we gewoon naar kijken hoe hoog de prioriteit is. En meestal gaan we dan wel om een afspraak te maken om in te plannen. Om bij mensen echt op bezoek te gaan om hun ideeën aan te horen, hun initiatieven aan te horen.
0: En wat is dan het belangrijkste? Jouw eigenlijke functie? Stel dat er gebeld wordt. Wat?
1: In principe natuurlijk, de eigen functie is natuurlijk altijd heel belangrijk. Maar je probeert altijd zodanig dat in te passen dat je dat kunt schakelen. Dat is gewoon af en toe een beetje kijken hoe je dat het beste kunt passen krijgen. Ja. Maar dat lukt vaak wel. Maar een beetje flexibel zijn in je werk overdag. Dat is heel belangrijk.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Hoe worden jullie bij iets betrokken, Carole? Gaat er een telefoon of zegt komt 's morgens een ambtenaar bij jullie op kantoor en die heeft onderweg iets gehoord of gisteravond op een verjaardag wat gehoord? Hoe gaat dat?
2: Op verschillende manieren. We kunnen een telefoon krijgen, gewoon van mensen zelf die bijvoorbeeld niet weten waar ze terecht moeten binnen de gemeente. Of omdat ze een leuk idee hebben en niet precies weten hoe ze moeten aanvliegen. In beide gevallen proberen wij dan ofwel in ieder geval iets voor ze te doen. Dus of een afspraak maken om langs te komen, om eens wat meer te weten over de ideeën die ze hebben. Of we vragen een collega om eens contact op te nemen met, omdat ze bijvoorbeeld problemen hebben met iets waar wij geen expertise in hebben. Maar we worden ook wel benaderd door de DBO's.
0: We zouden geen afkorting.
2: Oh, sorry.
0: Voor de DBO, wat is DBO?
2: Ja, de DBO, door de dorpsbelangenorganisaties. Ja. Daar worden wij ook wel door benaderd als zij dingen in hun gebied horen. In hun dorpen en kernen, als daar iets speelt. Maar ook wel door collega's. Toevallig kreeg ik vanochtend een vraag van een collega om binnenkort mee te gaan met een project naar buiten. En om dan ook als gebiedsambtenaar daar iets over te vertellen. Mm-hmm. Dus ja, dat kan op allerlei manieren. We zijn ook door sport en leefbaarheid betrokken bij heel veel leuke ideeën binnen de gemeente.
0: Ja, op die ideeën komen we ze dadelijk nog op te werken. Ja. Maar ik ben gewoon benieuwd, hoe gaat zoiets nou? Wat vinden jullie belangrijk dat mensen dan, dat jullie weten?
1: Nou, ik weet niet of ik een voorbeeld mag noemen.
0: Ja,
1: ik wil een voorbeeld. Ik werd gebeld door twee initiatiefnemers. Die hadden een mooi grasveld in Vorden. Dat werd door de gemeente als gezond beheerd. En die mensen wouden eigenlijk wel een hondenlosloopveldje aanleggen. Dan hebben we in Bronckhorst daar aan meerdere van. Een losloopveldje. Laat geen uitlaatplek zijn, maar echt een losloopveldje. Nou, in Vorden hebben we daar ook bekeken. Nou, wat gaan we dan doen? Mensen benaderen ons. En hoe moeten we dan aanvliegen? Nou, dan gaan we het eerst kijken. De grond waar ze dat willen realiseren, hebben wij daar als gemeente plannen mee op korte termijn. Als dat niet zo is, dan gaan we ook natuurlijk onze collega's van beleidsmedewerkers Groen daarin betrekken. En dan gaan we natuurlijk beginnen bij die mensen. Het initiatief is van hun, dus hun moeten ook wel de meeste werkzaamheden daarin verrichten. Maar we proberen wel te helpen waar nodig. Dan gaan we kijken of het draagvlak in de buurt is. En daarnaast ook de financiële middelen moeten ze zelf doen. Dan gaan we helpen van misschien dat fonds aanschrijven of die. Of het is een hondenlosloopveldje. Misschien is het ook wel belangrijk om partijen die winkels met die affiniteiten met dieren, om die aan te schrijven. Nou, als ze dat allemaal rond hebben, dan hebben wij wel een beetje het idee van, we willen wel een bepaalde idee om dat het ook een beetje netjes gebouwd wordt, dat het ook een beetje oogtelijker eruit ziet. En dan gaan we natuurlijk, moeten zelf ook wat onderhoud doen. Wij doen ook nog wel wat onderhoud, wat kan. Hè? Dus daar wordt ook weer over gekeken. We faciliteren ook wel om daar wat bankjes neer te zetten en afvalbakken. Maar daarnaast wat ook belangrijk is, dat het ook naast die honden die loslopen, voor ons ook belangrijk dat het een verbinding is. Hè? Voor mensen die misschien ook wel eenzaam zijn, die niet eens een hond hebben, om daar ook eens aan tafel te gaan. En als we tegenwoordig ook wel iets waar iedereen het over heeft, positieve gezondheid, is dat natuurlijk ook belangrijk dat het mes aan meerdere kanten snijdt. En zo proberen we de mensen, ze moeten het wel zelf doen, maar we proberen wel te helpen en te faciliteren waar nodig is.
0: Ja. Zeggen jullie wel eens nee?
1: Ja, als het niet anders kan. Maar dan pas dat we ook zeker weten dat er geen mogelijkheden zijn, laat ik zo stellen. Ja, ja. Ja, als het echt niet kan, dan moet je het ook kunnen onderbouwen. Maar we proberen nogmaals altijd in oplossingen...
0: Is dat dan jullie taak of is dat de taak van een vakambtenaar?
1: Wij proberen wel, ja, als het niet anders kan, maar dan pas dat we ook zeker weten dat er geen mogelijkheden zijn, laat ik zo stellen. Ja, ja. Ja, als het echt niet kan, dan moet je het ook kunnen onderbouwen. Maar we proberen nogmaals altijd in oplossingen...
0: Is dat dan jullie taak of is dat de taak van een vakambtenaar?
1: Wij proberen wel het initiatief naar de inhoudelijke vakambtenaar te brengen, ja, natuurlijk. En als die zegt, het kan om die reden

0: Bij me toe het afgelopen is, dat sowieso, en dat zijn we volgens mij allemaal. Maar wij zijn als gebiedsambtenaren allemaal daarbij betrokken geraakt, omdat het natuurlijk zo'n groot ding werd eigenlijk voor de hele gemeente. Het was wel alleen Toldijk waar het hoofdzakelijk om ging, maar eigenlijk had de hele gemeente had daar wel de gevoelens bij. En dat maakte ook dat het best op een gegeven moment wel een spannend... spannende bijeenkomst vooral werd. Mm-hmm. En bij die bijeenkomst zijn wij gewoon met z'n allen bij geweest. Vooral ook om de oren en de ogen te zijn voor de ambtenaren die erover gingen. En ook om de mensen aan te spreken die je al kent. Om hun meningen te vragen. Want op het moment dat zij in zo'n grote zaal zitten, dan of de grootste schreeuwers die schreeuwen en de rest die gaat een beetje mee. Of ze houden helemaal hun mond dicht en gaan pas achteraf. Soms zelfs op social media. En wij waren daar wel een beetje ook om de mensen die we wel kennen te woord te staan. En toch vaak ook een beetje om de angel eruit te halen.
1: Met wie hebben jullie dan ook nog voor overleg? Of zijn jullie alleen maar datgene wat jullie zuigen op en vertel dat. Maar gaan jullie dan ook met die mensen zelf praten zonder dat iemand anders erbij is? Of hoe werkt dat?
0: Hebben we in dit geval niet gedaan. Daar was dit veel te...
1: Ook politiek geladen een beetje.
0: Ja, precies. Ja. Dit was wel echt voor de burgemeester en de wethouders. Ja. Daar stonden wij wel buiten.
1: Ja, oké. Heb jij nog wat adviezen kunnen geven die uit het uiteindelijke plan zijn teruggekomen?
0: Nee, zeker niet. Want dat is toch ook dat is. Het was allemaal zo politiek beladen. Daar hadden wij ook gewoon echt geen zeggenschap in. Maar we konden wel mensen aanspreken die bijvoorbeeld heel boos waren op de gemeente. Ja. En daar konden we wel zeg maar een beetje uitleggen hoe het nou daadwerkelijk allemaal was gegaan. En dat het niet zo zwart-wit was gegaan als dat er een beetje rondom werd geroepen, zeg maar. Ja. En dat kwam ook niet altijd aan. Ja. Want ook dat is wel duidelijk. Hè? De gemeente heeft het niet helemaal goed gedaan. Dus dat moet je dan ook gewoon toegeven. Maar zo zwart-wit als het toch wel een beetje genoemd werd zeg maar, in de gemeenschap. Dat hebben we wel geprobeerd om dat een beetje te nuanceren.
1: Ja. Fijn dat het afgelopen is zoals het afgelopen is.
0: Ja, zeker.
1: Theo, ik heb een bouwvergunning nodig. Kan ik dan ook bij jou terecht?
2: Dat kan natuurlijk altijd. Dan ga ik gewoon kijken van, zijn er wat specifieke eisen aan, specifieke wensen. En dan kan ik wel zeggen van, nou, ik ga eens even kijken intern en ik zou dan in contact met u worden opgenomen. Ja. Dus dan ga ik wel even proberen, als ik zeg van, ik weet echt niet wat ik zijn moet. Dan ga ik voor u op zoek naar de juiste collega die er inhoudelijk over gaat. Of vraag ook nog wel eens even, schrijf me heel even in het kort even een mailtje waar het exact over gaat. Ja. En dan gaat hij naar de inhoudelijke collega en die neemt contact op.
1: Zeg jij dan, nee het kan niet, of zegt de ambtenaar?
2: Dat zegt zeker de ambtenaar. Wij zeggen niet of het wel of niet kan. Dus we zijn eigenlijk wel de bruggenbouwers. We zijn de verbinders, dus inhoudelijk gaan we niet op zaken in, dat het ook heel duidelijk zijn. We willen zeker niet op een stoel gaan zitten van ambtenaren, collega's die inhoudelijk over de zaak gaan. Maar we proberen wel de zaak te verbinden. We denken ook wel eens meer, als het echt niet kan, is er dan geen mogelijkheid in. Dus dat soort dingen wel, maar uiteindelijk is de inhoudelijke ambtenaar die de beslissingen neemt.
1: Ja, okay. Wie van jullie is betrokken geweest hier in Zelhem bij de inrichting van het dorp? Het is een van jullie daar.
0: Ja.
1: Daar ben jij ook.
0: Ja.
1: Hoe is dat gegaan? We zijn klaar, bijna tenminste.
0: Ja, dat zou je bijna denken, maar dat is niet zo. Want er staat alweer een nieuw dingetje op stapel. De markt en het parkje moet natuurlijk ook nog. Ja. Dat is ontstaan vanuit Vitale Kernen. Ja. En Vitale Kernen is door de gemeente eigenlijk opgezet een paar jaar geleden. En daar waren de gebiedsambtenaren ook steeds bij betrokken. En dat was ook in iedere grote kern wilden ze Vitale Kernen opzetten. Dus dat is door buurtbewoners en de gemeente. En daar zat ook steeds een externe projectleider op. Zo is het opgestart en daar zijn ideeën uitgekomen. En daar hebben de alle Vitale Kernen, zeg maar alle... Mm-hmm. Groepen hebben daar ideeën opgehaald vanuit hun gemeenschap. Mm-hmm. En hier in Zelhem kwam er dus naar voren dat eigenlijk wel de Smitstraat, Magnoliaweg, de markt, het parkje. Dat waren wel zaken die veel speelden hier. Daar wilden mensen heel graag veranderd zien, veiliger vooral. En daar is op ingespeeld en daar zijn plannen voor gemaakt. En daar is nu dus een deel van ontwikkeld.
1: En wat heb jij daar dan bij gedaan?
0: Faciliteren van de verbinding. De verbinding met de gemeente. Dus als er binnen de vitale kernen vragen waren die voor specifieke ambtenaren golden, dan nam ik die mee naar binnen en zorgde dat ze uitgezet werden. En zodra ik daar antwoord op

0: had, dan zorgde ik dat het weer teruggekoppeld werd. Ofwel dat ik het zelf deed of dat de ambtenaren deden.
1: En waarom hebben ze jullie dan nodig? En waarom kunnen ze niet rechtstreeks naar een wethouder toe? Of?
0: Ja, ik denk dat ontstaan is door het feit dat wij natuurlijk als verbinder daar wel ook de ideale rol kunnen spelen.
2: We zijn natuurlijk best een grote organisatie en het is ook heel breed. Hè. Het gaat van, wat ik wil zeggen, van vergunningen tot noem maar op. En voor sommige mensen is het best wel even lastig van moeilijk zijn. En dan is het voor ons wel makkelijk om te zoeken naar de juiste persoon in dit geval. Om dan die gesprekken bij elkaar te brengen. En ook dan wordt de zoektocht wordt gewoon vergemakkelijkt, denk ik wel. Ja, zeker wel. Ik denk dat zeker een toegevoegde waarde is, ja.
1: Maar meestal zijn het natuurlijk, tenminste als ik zo hier een beetje rondkijk. De krachttrekkers zijn het over het algemeen wel de mensen die de weg wel weten.
2: Ik wil toch wel een voorbeeld ingeven. Ik kreeg al niet zo lang geleden iemand aan de telefoon die zegt: ik heb altijd op de buurtbus gereden, daar ben ik mee gestopt en nu wil ik eigenlijk met een duofiets. Maar hoe vlieg ik dat aan? Ik wil, het gaat over de aanschaf, het gaat over het onderhouden, het gaat over verzekering. En ik weet echt niet wat ik zijn moet. Nou, dan was het voor ons ook nog wel eens even een zoektocht. Maar uiteindelijk zijn we ook bij de dorpskamers welzijn terechtgekomen buiten de gemeente Bronckhorst. En hij belde me toch met 2 dagen op en zei: ik heb de juiste persoon gevonden en ik heb binnenkort een gesprek. Nou, dat is denk ik wel een beetje de toegevoegde waarde dat mensen niet altijd zelf op zoektocht gaan in het gemeentehuis. Ja. Dat vermakkelijkt, denk ik.
1: We gaan dit blokje afsluiten met een nieuwe nummer. Na dit nummer gaan we, het zal weer een Achterhoekse plaats zijn. Na dit nummer gaan we een beetje in de praktijk en de politiek, hoe dat dan werkt. Daar ben ik ook zeer benieuwd in. En ik weet van tevoren dat het heel gevoelig ligt, dat ik van jullie ook geen politieke uitspraken moet verwachten. Maar het gaat mij dan om de praktijk. Hoe werkt dat nou in de praktijk? En hoe gaan jullie daarmee om? Maar eerst even een stukje muziek.

0: Luisteraars, dit was Daniel Lohuus met Hier kom ik weg. Nou, we komen uit Bronckhorst. Daar werken jullie op het gemeentehuis. Wat mij ook zeer interesseert in jullie functie, dat is jullie relatie met de politiek. Hoe is dat geregeld? Tijdens verkiezingen hebben we hier met name over twee hele saillante onderwerpen gesproken. En die toen, maar zeker ook in de toekomst, heel hoog scoren. Ik noem de windmolens in Elderik en de asielopvang in Hengelo. Ik weet dat jullie geen politieke uitspraken doen. Daar zijn jullie niet voor. Dat gaan we vanaf 3 september gaan we dat doen. Maar toch, hoe werkt dat nou? Later Elderik noemen. Dat heeft mij altijd zeer geïntrigeerd. En met name wat er dus nu van uit is gekomen. Hoe zijn jullie daar op een of andere manier bij betrokken geweest? Of?
1: Elderik is heel lastig voor ons, want het is niet ons gebied. Er gaan we op een stoel waar ook collega's gebiedsambtenaren zitten. Ja. Ik denk niet dat dat heel handig is. Ja. Maar om voorbeeld aan te halen van de vluchtelingen, niet alleen Hengelo, maar ook Vorden. Hoe zijn wij daar dan bij betrokken? Daar kan ik wel iets over zeggen. Nou, meneer was gebiedsambtenaar, bij naam betrokken aan de voorkant. Ja. Er worden natuurlijk bijeenkomsten georganiseerd. Het zijn mensen met heel veel vragen. Uiteraard, dat reist er gewoon. Dus die wilt zoveel mogelijk wat de informatie verstrekt. En dan worden wij wel betrokken van waar moeten we aan denken? Wie zijn direct aanwonenden? Wie moeten we daar dan bij benaderen? Daar worden wij meestal aan de voorkant heel erg bij betrokken. Wat speelt er? Waar moeten we rekening mee houden? En als het eenmaal loopt, dan doen het ook allemaal collega's ook weer die er inhoudelijk over gaan. En dan zijn we ook niet altijd aanwezig. We worden wel op de hoogte gehouden. En soms zijn we ook wel aanwezig om gewoon ook weer eens te kijken. Wat leeft er nu? Hoe is de sfeer? En hoe bevalt het? En hoe gaat zich dit nu verder ontwikkelen? En daar zijn we dan wel bij. Maar het meeste zijn we echt wel aan de voorkant worden bij betrokken.
0: En worden je daar echt bij betrokken?
1: Van? Ja, zeker. In die zin om te kijken van de juiste kennis en de oorfunctie van de gebiedsambtenaar wordt daar gebruik van gemaakt.
0: Ja, niet om het een of het ander, maar we zitten hier tegenover elkaar. En als ik jou zo hier ook kijk, lijkt je wel zo'n beetje de rustige huisvader. Waar men wel het een en het ander bij kwijt kan. Is dat ook een rol die jij daarbij pakt?
1: Empathie is natuurlijk wel belangrijk, maar het is natuurlijk, dat is natuurlijk altijd heel belangrijk. Maar het gaat er ook natuurlijk een beetje om, als het om aanwonenden gaat die je wilt betrekken daarin, dan is het wel belangrijk van vergeet die niet of hou juist daar ook rekening mee. En betrek ook juist, die valt misschien net iets te buiten, het zou kunnen, maar dit kan nog wel heel belangrijk zijn. Neem daar ook mee in overweging, dat weten wij gewoon. Dus en dat soort zaken. Maar natuurlijk, de empathie die is wel heel belangrijk. Ja. Ook het luisterend oor en wat kunnen we dan... wat kunnen we daarvoor betekenen? Ja. Ja.
0: Hey, jij had het er net ook over van... wij vinden die samenwerking met de politiek, met de wethouders... die vinden wij heel belangrijk. Hoe gaat dat? De toekomst moeten we nog even afwachten. Maar gezien de namen die gezegd worden... dat zijn wel mensen waarmee je kunt samenwerken. Hoe betrekken jullie, of hoe betrekken zij jullie bij hun werk...
2: We hebben sowieso 1 keer in de 3 weken overleg. We hebben allemaal onze eigen gebiedswethouder.
0: Komt dat terug trouwens?
2: Dat weten we nog niet helemaal zeker, maar daar gaan we eigenlijk wel vanuit.
1: Ik ga er wel vanuit, ja. Maar daar is even afwachten.
2: Hopen we ook eigenlijk wel, want dat is altijd een hele prettige samenwerking. En daarin bespreken we dan ook met de wethouder wat wij hebben meegekregen in het gebied. En andersom, zij vertellen ook waar wij rekening mee kunnen houden als er bepaalde dingen spelen die zij vanuit de politieke kant al weten. En ook waar wij rekening mee kunnen houden. En als er vragen komen van buiten, dat we in ieder geval weten wat er speelt. En we worden niet inhoudelijk daarvan op de hoogte gebracht, maar wel... Nou ja, we weten dan in ieder geval welke zaken komen eraan. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja.
0: En hoe kunnen mensen bij jullie terecht? Als er iets is, moeten ze bellen?
2: Ze kunnen bellen,
0: briefjes schrijven, mag aanspreken, het gemeentehuis binnenlopen.
2: Mag ook. Alles mag. Mailen, bellen.
0: Het gemeentehuis binnen en ik wil Carola Leuvenman spreken, want ik zit ergens mee.
2: Ja, dan probeert de telefoniste daar, of in ieder geval degene aan de balie, die probeert mij te bereiken. En als dat lukt, dan kan ik direct te woord staan. En dat lukt niet altijd. Ik ben natuurlijk niet altijd bereikbaar. Dan wordt er een berichtje achtergelaten en dan bel ik zo snel mogelijk terug.
1: Nou, wij worden natuurlijk voor 1 keer, op de site van de gemeente Bronckhorst zijn we natuurlijk zichtbaar, met name in welke gebieden wij actief zijn. Daarnaast natuurlijk contact op de gemeentepagina worden we hebben met enige regelmaat genoemd. Inderdaad, wat Kroolak zegt, die zijn ook veel in het veld, hè, waar we zichtbaar zijn. Maar ook via de dorpsbelangenorganisaties. Als mensen echt niet weten hoe ze ons kunnen benaderen of kunnen bereiken, zou het ook altijd nog via de dorpsbelangenorganisaties kunnen in het gebied waar we zitten. Die weten ons ook wel te vinden.
0: Kun je even in het kort zeggen, wat zijn die dorps... De term is al een paar keer gevallen. Ja. Wat zijn de dorpsbelangenorganisaties?
1: Ja, de DBO's noemen ze dat, dorpsbelangenorganisaties. Die doen natuurlijk de belangen behartigen van de dorpen. Hè. Ja. Die hebben dus, als er een ledenvergadering is, wat speelt er allemaal in het dorp? Dat kan gaan over wonen, dat kan gaan over leefbaarheid. Alles wat bezighoudt in een dorp. En dat doet de dorpsbelangenorganisatie, is eigenlijk een vereniging, een bestuur. En die gaan dan ook heel vaak met ons in gesprek om dingen die er spelen, vraagstukken, of wat ze willen realiseren, initiatieven, en hoe kunnen we daar dan mee aan de gang gaan.
2: Mag ik daar nog even op aanvullen? Want de dorpsbelangenorganisaties zijn wel heel verschillend. Ja. Je hebt bijvoorbeeld in de kleine kernen, daar gaat het echt om de leefbaarheid. Daar wil de dorpsbelangenorganisatie gewoon leuke dingen organiseren voor de buurt, voor hun bewoners. En als je kijkt naar de grotere, zoals Sellem bijvoorbeeld, daar zit nu Vitale Kern. Die hebben ze nu, dat is nu een stichting geworden. Ja, die gaan echt over wat is er in het dorp allemaal mogelijk en hoe kunnen we het veilig krijgen. En die hebben veel meer een visie naar de toekomst. Oh. Dus dat is wel een heel groot verschil in dorpsbelangenorganisaties.
1: Nou, daar wil ik toch ook wel heel veel op inspringen. Kranenburg is bijvoorbeeld heel klein, maar die houdt zich toch ook wel heel erg zorgelijk over bijvoorbeeld de woningbouw, om de school te bestaan te houden. Die doen ook heel veel activiteiten organiseren, als wat je ook net zegt. Maar daarnaast zijn ze ook wel echt met echt serieuze zaken bezig, wat de leefbaarheid. Dus daar zit ik ook in als gebiedsambtenaar in kernaanpak Kranenburg. Hoe houden we de leefbaarheid in zo'n klein dorp op lange termijn leefbaar? Dat is gewoon heel belangrijk. We maken natuurlijk zorgen over de school. Dat is natuurlijk ook iets wat natuurlijk allemaal speelt. Dus ook daar zie ik echt wel dat ze daar wel met grotere zaken bezig zijn en wat ze ook echt wel bezighouden. Hoor. En dat geldt in Wichmond, Vierak en Bevorden eigenlijk ook wel een beetje. Hoor. Ook het verkeersveiligheid, al dat soort zaken. Ja. Ook die DBO's, of de dorpsbelangenorganisaties, zijn ook daar wel mee bezig. Hoor. Dat merk ik wel.
2: Ja. Dat klopt, alleen die hebben wel heel veel contact nog wel ook met hun omwonenden, zeg maar, met hun achterban. Daar hebben ze heel veel contact mee, want het zijn toch vaak wel de kleinere kernen. En ik moet zeggen, Toldijk doet precies zo. Die zijn ook heel actief op alle vlakken. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een dorp zoals Vorden, maar ook Zelm. Die hebben gewoon niet, dat is te groot om alle mensen te bereiken. Mm-hmm. En daarom zijn zij wat meer over, de samenhang van alles, in plaats van echt bezig met hoe kan ik de mensen allemaal vermaken.
0: Waarom zijn er niet meer gebiedsambtenaren? De kern van jullie zaak is communiceren. Het verhaal overbrengen, zodat een beslissing veel makkelijker is. Waarom zijn er niet meer? Je hebt maar acht uur. Is toch...
1: Ja, 8 uur per gebied. Carol heeft dat 3 gebieden, dat is iets meer.
0: Ja, maar is dat eigenlijk toch weinig?
1: Ik weet ook niet,
0: alles wat er speelt.
1: Ik kan ook niet in ieder zijn functie kijken of het allemaal past. Er gaat natuurlijk ook best wel veel buiten werktijd om. Ik bedoel, dat is me eenmaal zo. Maar je moet het buiten gewoon heel leuk vinden. Maar om nu concreet een antwoord te geven, waarom zijn er niet meer gebiedsambtenaren?
0: Ja, maar jullie zijn degene die de voeten in de klei hebben.
1: Absoluut, zeker.
0: Je werkt niet van achter de bureaus met dikke notities van hoe je moet communiceren.
2: Nee, en we willen eigenlijk ook best wel graag wat meer uur. Want we merken dat als we alles willen, als we alles doen zoals we het graag zouden willen, hebben we aan die 8 uur niet genoeg. Ja. Dit is ambtelijk besloten. Ja. Zo zit het. En wij kunnen wel willen, maar...
0: Maar misschien luistert er wel iemand die...
1: Iedereen is natuurlijk welkom als het collega's van ons worden. Dus hopelijk zeker dat er graag nog een paar aanmelden naar...
0: Ik denk dat het zo belangrijk is dat... Dat zeker. De goede informatie naar het gemeentehuis komt. Ja. Maar ook andersom.
1: Ja. Zeker.
0: Ik denk dat dat een hoop problemen is. Ik heb morgen een kapotte stoeptegel bij mij voor de deur. Kan ik jou bellen? Of jou moet bellen? Zelf. Kan dat?
2: Ja, je mag mij wel bellen. Maar dan ga ik toch tegen je zeggen dat je een melding kan maken op de site. En als je geen internet hebt, dan help ik je.
0: Oké. Hey, we komen zo langzaam, maar zeker naar het einde van het programma. We gaan straks nog een nummer draaien. Het zit er weer op, een uur gaat snel.
1: Zeker.
0: Zijn er nou nog zaken die jullie van tevoren hadden voorgenomen? Dit moet ik zeggen, die niet aan de orde zijn gekomen. Dan is de microfoon nu nog voor jullie.
1: Ik hoop in ieder geval dat we duidelijk hebben kunnen maken in deze uitzending wat we nou precies doen. Dus ik zou ook eigenlijk nog wel een oproep willen doen aan de luisteraars van... Zit je ergens mee? Heb je een initiatief? Weet je niet goed waar je terecht kunt bij de gemeente? Schroom niet en benader gewoon de gebiedsambtenaren in het gebied waar die werkzaam zijn. En we zijn te benaderen, zoals we net al hebben gezegd. Ja. Dus schroom niet en benader ons, bereik ons.
0: Vragen staat altijd
1: vrij. Vragen staan altijd vrij, daar zijn we voor. Dus wij proberen mensen daar meer te helpen. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van.
0: We gaan afsluiten. Dit was een uitzending van Ideaal Politiek Bronckhorst. Op 3 september beginnen de periodieke uitzendingen weer. Maar het reces is nu nog bezig. De redactie wenst alle luisteraars, maar vooral burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Bronckhorst een goede vakantie toe. Jullie ook.
1: Dank u wel.
0: Radio Ideaal hoopt de volgende raadsperiode mooie programma's te kunnen maken. Wij zijn er in ieder geval klaar voor. De techniek was vandaag in de handen van Casper Salming. In de studio waren de gebiedsambtenaren. Of hebben jullie intussen al een andere naam gevonden?
1: Nee.
2: We houden het hier nog even bij.
0: We houden het hier bij. Van de gemeente Bronckhorst, Theo Jansen en Carola Leverman. Dit was Willem Maas met de redactie. Prettige vakantie. Houdoe. Goed gans. En tot wederhoren.

0: je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Evers blik terug. Jouw generatie. Jouw muziek.
1: De muzikale schijf van 5. 5 onvergetelijke nummers.
2: 1, 2, 3.

Evers blikt terug. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Evers blikt terug op deze donderdag 23 juli alweer. Wat vliegt de tijd? Wat vliegt de tijd? Lekker zomers weer. Het is iets minder en iets minder warm, maar ik vind het wel lekker zo. Fijn dat je luistert weer naar een nieuwe aflevering. Het is weer tijd, zoals gezegd, voor een nieuwe Eversblik terug op Radio Ideaal. Jouw radiostation, wat je natuurlijk de hele dagen aan hebt staan, 24 uur lang. Dit uur, dan duiken we weer in de muziek, de herinneringen, de verhalen die je meteen terugbrengen naar vroeger. We hebben vanavond weer een Schijf van Vijf editie. Want onze vaste collega Jan Dekker, die is op vakantie. Ergens in een bloedheet Kroatië probeert hij zijn cowboyhoed koel te houden. Maar dat is voor later. En Jan die heeft een mooi lijstje opgestuurd van, zeg maar, zijn favoriete Schijf van Vijf. En omdat Evers blik terug nooit compleet is zonder onze trouwe luisteraars, hebben we nog een schijf van vijf deze keer. Die van Ron Krabben. Ron is er ook zo'n beetje elke week bij. Altijd scherp, altijd muzikaal. En ook deze keer heeft hij weer vijf heerlijke keuzes gemaakt. Die gaan we straks even draaien. Dus even kijken met 10 platen of een beetje uitkomen met de tijd. En twee mannen, 1 uur nostalgie. Dit is Evers blik terug en we gaan lekker beginnen. Dat komt mooi uit met dat, want de jingle is ook afgelopen. Zoals gezegd, we hadden net de Beatles. En dat was wel aardig, want in het vorige programma werd er Brommerskieken gedraaid. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. De Beatles, die hadden we, had Jan uitgekozen met I saw her standing there. En toch wel een energienummer, jeugdigheid, pure Britse popkracht. Altijd goed in Evers blik terug. We gaan door naar een andere klassieker van Jan natuurlijk. Een beetje uit dezelfde tijdsgeest. Want de zomerse harmonie komt er nu echt aan. De Beach Boys, dat is Jan zijn keuze met een nummer dat je meteen in de Californische zon zit. Want daar gaat het een beetje om. Dit is Wouldn't Be Nice. Fijn dat je luistert trouwens.

wel een beetje een aparte editie dit. Wouldn't it be nice, de Beach Boys, samen met het Royal Philharmonic Orkest. Vandaar een beetje een aparte uitvoering. Maar dat nummer is de openingstrack van het album Pet Sounds uit 1966. Geschreven door Brian Wilson, Tony Asher en Mike Love. En geproduceerd door Brian Wilson zelf. Het nummer staat eigenlijk bekend om zijn geavanceerde arrangementen. Want dat was het natuurlijk wel. Rijke harmonieën, een wall of sound-achtige productie. De tekst gaat eigenlijk over jonge geliefden die dromen over samenwonen en trouwen. Maar daar eigenlijk nog veel te jong voor zijn. Het nummer combineert blij klinkende muziek met een melancholische ondertoon. Zo mooi gezegd allemaal. Dat heb ik allemaal niet helemaal van mezelf hoor. Dat haal ik natuurlijk ook van internet af. Toch wel een beetje een typisch kenmerk van de Pet Sound. En het is in januari, zoals gezegd, in januari en april. Tussen januari en april 1966 in Hollywood opgenomen. En Brian Wilson die gebruikte een grote groep sessiemuzikanten met onder andere timpani, klokkenspiel, accordeons, trompetten, saxofoons, piano's, gitaren en een upright bass. Nou, dat allemaal gezegd hebben. We gaan, Beatles hebben we gehad. We hebben nu, de Pet Sounds gehad. Wat wou ik nou eigenlijk van zeggen? De Beach Boys natuurlijk. We blijven nog even bij de grote klassiekers. Want de volgende is een nummer van de Rolling Stones. Het is allemaal de keuze van Jan. Hè? Het is allemaal de schijf van vijf wat hij waar hij op gekozen heeft. Het volgende nummer dat komt dan weer uit 1969. Het is altijd wel opvallend dat de vaste luisteraars toch wel veel muziek ook uit de jaren 60 kiezen. Toen waren ze waarschijnlijk tiener of jong. In ieder geval zoals gezegd. Dit nummer komt uit 1969 van het legendarische album Let It Bleed. Een song die begint met een koor uitgroeit tot een echte Stones anthem. En eigenlijk gaat het over verwachtingen die niet altijd uitkomen. Maar dat je toch krijgt wat je eigenlijk nodig hebt. De Rolling Stones met You Can't Always Get What You Want.

0: Ivers blikt terug. Elke donderdagavond van 7 tot 8 uur.
1: De muzikale schijf van 5 onvergetelijke nummers.

0: Wat een geweldige plaat is dit. Wat een geweldige keuze, Jan Dekker. Misschien luister je vanuit Kroatië, maar dit is echt een topnummer. Overigens, Van Morrison natuurlijk, met zijn bandje. Van The Man Met Them. Oorspronkelijk is het nummer van Bob Dylan. Maar Van Morrison die gaf het samen met natuurlijk Them een heel eigen, bijna dromerige soul touch. En zijn versie werd later zelfs een inspiratiebron voor heel veel artiesten. Van folk tot rock. Een prachtige melancholische afsluiter van dit blokje. Maar er is nog niet zo, want er komt namelijk nog één nummer. Toch wel typisch Van de Man stem natuurlijk. Fijn dat je luistert. Hè, naar Evens Blik terug op deze mooie dag, want dat is het. We sluiten af met de schijf van 5. Met een nummer wat Jan Dekker ook gekozen heeft. Van de mama's en de papa's. Dancing in the Street. En we gaan van de ingetogen sfeer, net van de 60s energie, gaan we de Motown een beetje in. Van Marta in de Vandella. En gaan we met hun eigen harmonie, keuze, de West Coast sound. Hier zijn de mama's en de papa's met Dancing in the Street.
1: Let's go!

0: De muzikale schijf van 5 onvergetelijke nummers.
1: En zo is maar net 5 onvergetelijke nummers. Die hebben we net gehad. Dat was de keuze van Jan Dekker. Het zal wel aardig zijn als je ook Jan luistert vanuit Kroatië. Want daar zit je momenteel. Even kijken, want we gaan over van de 5 van Jan naar de 5 van Ron. En dat is Ron Krabben, die als eerste Like a Rolling Stone van Bob Dylan heeft gekozen. Natuurlijk een, ja, de 5 van Ron, zoals gezegd. Een nummer dat eigenlijk in 1965 de hele muziekwereld op zijn kop zette. En Bob Dylan definitief richting de elektrische sound duwde. Daar was natuurlijk niet iedereen blij mee, maar ach, dat maakt ook niet zoveel uit. Hij heeft wel geweldig fijne muziek gemaakt. Dit is Like a Rolling Stone van Bob Dylan voor Ron Krabben in de schijf van 5.

Like a Rolling Stone van Ron Krabben. Zijn keuze van de vijf schijf natuurlijk. Ja, dat was wel een lekker nummer. Wat Ron ook heeft, en Jan Dekker had dat ook, Van Morrison. In ieder geval, het zijn alle twee wel fans van Van de Man. Zo moet ik het misschien wel zeggen. Want we blijven nog even in de sfeer van de grote singer-songwriter. Want Van Morrison is eigenlijk ook zo'n artiest die iedereen altijd wel weer weet te raken. Met heel veel goede muziek. Het schijnt op het podium niet zo'n hele geweldige, fijne artiest te zijn. Ja, hij doet gewoon zijn ding. En voor de rest niet al te veel contact met het publiek en zo. Maar hij weet wel mensen te raken met die mix van folk, soul, mystiek. Want daar gaat het ook om. Dit volgende nummer komt uit zijn latere werk. En heeft de typische Morrison diepgang, zou ik bijna zeggen. Een zoektocht naar rust, betekenis en misschien wel een beetje magie. En Ron Krabbe die koos als zijn volgende favoriet het nummer Philosopher's Stone.

Philosopher's Stone, Van Morrison, 2008. Volgens mij, maar helemaal zeker weet ik, doe ik dat niet. Ja, ook een geweldig nummer. Maar goed, we draaien eigenlijk alleen maar geweldige nummers in dit programma. Maar dat weet je zo langzamerhand. En we gaan door naar de volgende keuze van Ron Krabben. Want daar hebben we het dan over. En dat is er eentje met pure Beatles-energie. Goh, Jan Dekker had ook al een Beatles-nummer. Ron Krabben ook al. Niet afgekeken van elkaar, mannen. Long Tall Sally, dat is de titel die Ron heeft aangedragen in de schijf van 5. En het is een ode aan de rock'n'roll van Little Richard. Ja, toch wel snel, fel. En Paul McCartney, die de vocalen echt, daar geeft hij echt alles. Een nummer dat live altijd de tent op zijn kop zette. Nou hebben ze niet zo heel veel live opgetreden, maar dit zijn de Beatles met Long Tall Sally.

0: Evers Blik Terug.
1: Evers Blik Terug.
0: Met Gerry Evers.
2: De muzikale schijf van vijf onvergetelijke nummers.

is ook natuurlijk een heel fijn nummer. Little Red Rooster, Rolling Stones. Beschrijven het jaar 64. Een echte bluesklassieker was het toen al. Ooit geschreven door Willie Dixon. Ik weet niet wat van ja. Maar door de Stones in 1964, zoals gezegd, naar de top van de Britse hitlijsten gebracht eigenlijk. Als enige pure blues track ooit. Want Brian Jones op slidegitaar in topvorm. En die typische rauwe Stones-sfeer. Een prachtige keuze uit de schijf van 5 van Ron. Dankjewel daarvoor. We hebben er nog eentje te gaan van Ron. En dat is eigenlijk pure New Orleans vibes. Vets Domino, want daar hebben we het over. Die schreef dit nummer, Be My Guest, zo heet het dan, eind jaren 50. En gaf het die typische mix van rock'n'roll, rhythm and blues en zijn natuurlijk vriendelijke stem. Be My Guest werd een grote hit en een inspiratiebron voor de vroege ska-muziek. Moet je nagaan, hè? Toen werd de basis al gelegd. Tijd voor een echte feel-good klassieker. Fats Domino, Be My Guest. We'll be right back.

Dat is ook weer even blik terug doet. We springen door alle decennia's heen en jaren heen. En het maakt allemaal niet uit. Het moet allemaal kunnen. Dit waren de schijf van vijf van Ron Krabben. Dankjewel Ron daarvoor. En we gaan nog voor de volgende uitzendingen nog voor drie personen. Voor drie luisteraars gaan we de schijf van vijf nog draaien. Bert Holkamp. Als ik het goed zeg, Gert Oostering en Rob van Tilburg. Die hebben nog hun schijf van vijf te goed. En dat komt in ieder geval waarschijnlijk in de komende week, twee weken. Dat gaan we in ieder geval doen. En wat we ook gaan doen is zo'n beetje ergens vanaf, moet ik zeggen, midden augustus, gaan we aandacht besteden aan het Woodstock Festival. Dat was in 1969. Ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar 24, 25 en 26 augustus of iets dergelijks. En daar gaan we in ieder geval wat aandacht aan besteden. Ook gewoon lekkere muziek van draaien. We hebben wat tijd over. Nog een paar minuutjes. En ik heb in ieder geval nog even deze. Dit is van Blind Faith, Can't Find My Way Home.

We draaien hem maar even weg. Can't Find My Way Home van Blind Faith. Steve Winwood natuurlijk, de leadzanger van dit bandje. Daarmee komt ook een einde aan deze editie van Evens Blik Terug. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon lekker zitten. Want zometeen schakelen we door naar Ideal Country. En ik mag dat van Jan Dekker ook nog een uurtje voorzien van country muziek. Ja, dat lijkt me ook wel leuk om te doen. Dus het is nog een vol uur met fijne muziek, fijne country muziek. Vanaf deze plek, volgende week Evens Blik Terug weer in de studio op de donderdag van 7 tot 8. Ik hoop je dan weer te treffen. Dit zijn de Kings met Some Mother's Son. Dankjewel voor nu en tot zometeen in de tweede uur.

0: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey, buurman.
5: Dag, buurvrouw.
4: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
5: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
6: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Tucker Whitmore met het nummer Brunette. Een van de opvallende nieuwe stemmen in de country. Met een mix van moderne Nashville sound en een vleugje Americana. Mooie keuze, vind ik zelf. En we gaan meteen door met, nou ja, met meer muziek natuurlijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ideaal Country op de donderdag. Van 8 tot 9 s'avonds altijd. Je hoort het in de aankondiging dat het programmamaker Jan Dekker is. Maar Jan is er niet. Die zit lekker op vakantie in Kroatië. Volgens mij was het wel warm. Ik kreeg een berichtje van hem en volgens mij is het wel heel warm daar. Maar goed, aan de andere kant. Jan, misschien luister je wel. Heel veel plezier vanaf deze kant. Hier in het toch wel wat... Ja, nou ja, de studio sowieso, hè, met de airco aan. Maar het is hier buiten ook eigenlijk wel gewoon lekker. Maar niet al te warm. En dat is ook wel goed. Ja, wat mag je dan vanavond verwachten? Alder J. Ik heb niet zo heel veel verstand van country muziek. Maar wel, ja, ook wel. Ik hou van alle stijlen muziek wel. Ook wel country en Americana en accordeon muziek. Wat een beetje in de stijl van... Ik heb een keuze gemaakt. En misschien slaat het nergens op. Maar ik hoop dat je het leuk vindt. En in ieder geval, ik ga de komende 4 weken Jan daarin vervangen. Kan niet, maar in ieder geval waarnemen, laat het zo maar even zeggen. Na even blik terug van 7 tot 8 ga ik dan een uurtje country doen. En ik kom misschien wel hele verrassende dingen tegen. Ik vond deze eerste ook al wel verrassend. En dan ja, met de voorbereiding, dan luister ik wat en denk, ah, oh, dat is wel leuk. En die is wel leuk, die is wel leuk. Ik geloof dat ik wel 30 nummers heb. En ik kan dan maar een stuk of, 15 draaien. Dat allemaal gezegd hebben. Het wordt tijd voor muziek natuurlijk, want ik heb iets klaar liggen met een titel en heet Plastic Cigarette en van Zach Bryan. Zach Bryan die blijft ook wel indruk maken. Rauw, eerlijk en altijd recht uit het hart is de muziek die hij maakt. Dit is, zoals gezegd, Zach Bryan met Plastic Cigarette. En fijn dat je luistert naar Ideaal Country.

Miss Montreal House up on the hill. En dat is wel leuk, want Miss Montreal is natuurlijk momenteel best wel Nederlandstalig bezig. Maar dit was toch ook wel een nummer, House up on the hill, dat dicht bij haar eigen roots ligt. Ja, klein, eerlijk, met wat akoestische warmte die perfect past in de country hoek. Country, country, wat zeg je nou eigenlijk? Hè? Het maakt niet zo heel veel uit trouwens hoor. Maar een fijne sfeer in dit nummer. Ik ga nou heel wat anders draaien. Dit is The White Buffalo en met het nummer Rocky. Maar ik heb, ik krijg altijd elke week netjes van Jan Dekker een les over country. Hij zoekt het altijd netjes uit, de nummers, wat erbij hoort en dat soort dingen. En ja, ik heb ook even, wat is nou eigenlijk country? En dat is een Amerikaanse roots muziekstijl. Die is ontstaan uit folk, blues, gospel en ja, Appalachian music, wat het ook mag zijn. Ik weet het niet precies. Misschien weet Jan dat beter. Maar je hebt natuurlijk traditionele country. Zoals, ik noem maar wat, Hank Williams, Patsy Cline. Met fiddle, steelgitaar, eenvoudig, maar sterke verhalen. Je hebt de honky-tonk stijl, natuurlijk. George Jones, Ernest Tubb bijvoorbeeld. Je hebt Nashville Sound, Jim Reeves, Dolly Parton bijvoorbeeld. De Bluegrass, Bill Monroe, Alison Krauss. Outlaw country, Willie Nelson natuurlijk, Waylon Jennings en dat soort artiesten. Je hebt Americana, Jason Isbell, The White Buffalo. En die gaan we zo draaien, dus dat past wel goed. Dat is dan weer Amerikanen. Americana. Country rock, die heb je natuurlijk ook. Dat zijn de Eagles, Creedence Clearwater Revival. Je hebt modern country, pop country. Luke Combs, Kelsey Ballerini. En ja, zo zijn er een aantal stijlen. Het is misschien wel leuk, want ik heb dat eens even uitgezocht. Ja, je moet toch iets beslagen te ijs komen. Dus niet meer zomaar, zeg maar, Jan waarnemen. Maar ook een beetje weten waar je het over hebt. Maar we blijven, zoals gezegd, want country is natuurlijk ook veel verhalen vertellende liedjes. Dit is er ook één, hoor, van de White Buffalo. Dat gaat over Rocky. Maar ja, dat is een Amerikaanse roots rock. En de White Buffalo staat bekend om zijn rauwe stem en filmische songs. Dit nummer is daar een mooi voorbeeld van. Sterk, sfeervol en absoluut country waardig, zoals ze mooi zeggen. Dit is Rocky van de White Buffalo.

Het is echt wel een zomers liedje, dit. Down by the River. En de titel trouwens was Fishing in the Dark. Zal wel stiekem zijn, dat weet ik ook niet. De Nitty Gritty Dirt Band. Dat is dan weer de uitvoerende artiest. Echt wel een beetje, zoals gezegd, in een zomerse sfeer. En ik denk dat het wel in de country sfeer past. Ja, we gaan verder. Want ik heb toch ook al veel gezegd in de zin van... En die tijd ga je, ben je gewoon kwijt. Zeg maar voor de muziek. Hè. Maar we gaan verder met Ed Sheeran. Als ik het goed zeg, ja, Ed Sheeran en Luke Combs. Die hebben een soort samenwerking in de countrywereld bij elkaar gebracht. En dit was wel een fijn liedje trouwens. Dit is Life Goes On.

Nou, dit is een beetje een vrolijke Cajun-klassieker die altijd wel, ja, een glimlach op je gezicht tovert toch wel. Typisch Louisiana accordeon en dansbare ritme. Het blijft een gewoon hartstikke lekker nummer. Wat ook, denk ik, wel in dit programma past. Als het niet zo is, dan hoor ik dat graag en ik leer er ook weer van. We gaan Nederlands, country draaien. The Before the Storm, dat is een titel en een nummer uitgevoerd door Bert Tolff en Ilse de Lange. En ja, het is zoals gezegd Nederlandse country van de bovenste plank. Bertolf en Ilse de Lange die vullen elkaar prachtig aan met mooie stemmen. En ik zou bijna zeggen, het is een beetje in de Americana hoek. Maar geniet van Before the Storm.

Live at the Grand Ole Opry Nashville in 2022. The Brothers of the Heart, dat is de band met Seven Bridges Road. Ik dacht altijd dat het van de Eagles was, maar blijkbaar niet, want het is oorspronkelijk geschreven al in 1969 door Steve Young en in 1980 bekend geworden natuurlijk wel door de Eagles, want die hebben het toen opnieuw uitgebracht of zo. Nou ja, in ieder geval, dit was in de Grand Ole, of hoe te uitspreken, Opry in dat theater in Nashville. Nou, dat is natuurlijk wel geweldig mooi. We blijven een beetje in de Americana-hoek, maar gaan nu naar een duo dat storytelling tot kunst verheft. Jamestown Revival, die brengt een mix van folk, country en western sfeer in de nummer The Prospector Blues.

Maar daar kun je ook niet stil blijven zitten. The Highwayman met het nummer Highwayman. Goh, heel toevallig. Maar toch wel vier legendes. Willie Nelson, Waylon Jennings, Christofferson en Johnny Cash natuurlijk. Die samen een tijdloos country verhaal neerzetten. Want dat waren echt country mensen en muzikanten wat dat betreft. We gaan over Johnny Cash gesproken. Ik vond wel een leuk nummer. Ik dacht van nou die past ook wel in country. Dit is Hey Porter van Johnny Cash.

John Greggy, of Greggy, of hoe je het ook uitspreekt, met mama Nashville. Ja, verhalende roots, eigenlijk, en dat is wat ik zo straks al zei. Country muziek is ook gewoon heel veel levensverhalen in en levensteksten en dat soort dingen. Het kan ook heel zielig zijn, maar dit was natuurlijk al een beetje uptempo. Je kunt er bijna niet stil blijven zitten. Benny is ook in de house inmiddels en die loopt hier door de studio te dansen en te rennen en te doen. Dus het is hartstikke gezellig hier. Het volgende nummer wat we gaan doen is van The Pink Skies en het is van Zach Bryan.

Wat een fijn nummer. Zack en Brian. Dat is vrij rustig trouwens. Pink Skies, dat was de titel. Daarmee zit eigenlijk deze editie erop van Ideal Country. Uur lang de mooiste country muziek, mag ik bijna wel zeggen. Americana en dat soort dingen. Volgende week neem ik Jan dan weer waar. Ik kan hem niet vervangen, want ja, hij is toch gewoon zijn eigen presentator. Maar ik ga hem wel weer waarnemen. Ik hoop weer met fijne muziek. We sluiten af met een nummer van The Birds. You Ain't Go Nowhere. En dat bedoel ik eigenlijk. Blijf gewoon achter je radio zitten. Want Benny die is met zijn muziekservice zo aan de beurt. En dankjewel voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer. Dag.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Mijn koeien drinken meer dan ik? Ha, dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
3: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
2: Ja.
3: En, werkt het?
2: De koeien zijn tevreden.
3: En jij?
2: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
4: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
5: Of dame?
4: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, die zit daar weer op dit donderdagavond. Vandaag 23 juli. En daar weet ik nog goed. Gerry Evers, bedankt voor de afgelopen 2 uren. Ja, lekkere oude muziek. En country, speciale country die hij maakte. De afwezigheid van Jan Dekker. Het klonk allemaal perfect weer vandaag. En dan hoop ik dat de aankomende 2 uren dat ook nog gaan doen. In ieder geval, hartelijk welkom. Hij blijft hangen. Blijven hangen. En hij nieuw bent aan de radio gekluisterd. We hebben er ook weer heel veel. We begonnen uit 1994 met Ik weet nog goed. Dat kwam van de 19e LP die overgoten was met een Amerikaans jasje, sausje. Geproduceerd in Amerika. Gaster B. Met Jan Manschot, Wim te Horst, Jan Kolkman, Benny Joling, Ferdy Jolij. En waarschijnlijk ook ergens Pootie Gascoigne nog en later Paul Kemper. Of die zat er ook bij. Helemaal precies weet ik het niet. Maar prachtig mooie LP. In Amerika geproduceerd dus. Gaster B. Wat doen we dadelijk nog meer? We hebben hele oude vrienden uitgenodigd. Bo Diddley, Chuck Berry. En dadelijk gaan we beginnen met Buddy Holly. De Stones hebben een drieluik om 9:30 met Girlie. Girlie? Ja, Girlie. En na het 9:30 hebben we nog George Baker, Brainbox. En zien wat er dan nog overblijft. We gaan zo lekker beginnen met Mr. Buddy Holly uit 1963. Met zijn crickets. Hij verongelukte in 1959 al. En hij deed dat hier samen met zijn Jerry Ellison, Joe Malden, Sonny Curtis en Nicky Sullivan. We gaan maar eens even luisteren. Ja, zegt hij. Brown-eyed, handsome man.

0: heerlijk, hè. Oh. Chuck Berry. En hij kwam uit 2017, in het jaar dat hij overleed. En hij werd 90 jaar. Ja, Wonderful Woman was dat. En hij werd hier begeleid door Nathaniel Radcliffe, onder andere. Keith Robinson, Robert van Loor en Jim Masada. En daarvoor hoorden we Brown Eyed Handsome Man uit 1963 van Buddy Holly. En die werd maar 22 jaar. Ja, we hebben er gewoon weer in klaarstaan. En dat betekent dat we naar Sailor gaan. A Sailor's Night on the Town.
1: Hey there!

Like van de Rolling Stones. Van hun nieuwste LP, drie nummers gedraaid. En dit was het 1978. Van de LP Some Girls. Miss You. Van nummer 2 in een van de 78 hits die ze hadden in Nederland. We gaan nog een oude rocker erbij pakken. En dan heb ik het over Bo Diddley. En die komt uit 1960, Roadrunner Baby.

0: Deze live uitvoering kwam in 1960. Bo Diddley. Hij overleed in 2008. Hij werd 79 jaar. Roadrunner Baby.
1: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, dat klopt. De titel is Girly, of de groep heet Girly. Dan beginnen we uit 1970, de Peddlers. En die kwamen uit Groot-Brittannië. Bestonden tot 1980 ongeveer, van 1960. Was een jazz-soul-pop trio met Tab Martin, Trevor Morales en Roy Phillips. Maar ze zijn allemaal niet meer onder ons, helaas. En 1985, George, Sophia George. En die bezong Girly, Girly, Girly. En daar kwam nummer 2, de Nederlandse hipparade. Ze was een Jamaicaanse reggae-popzangeres. En het nummer werd in de tijd geschreven door Sanji Davis. En ze was getrouwd met Ronald Chung. En ze hebben één zoon en die is inmiddels 38. En als laatste uit 1978, Ellie Blootshoofd. Die was ooit lid van George Baker en zijn selection. En de band heette Girly. Dat was een Noord-Hollandse meidenpoprockgroep. Helena Ploeg, Liliana Huls, Trudy Visser en Anita Duif. En die kwamen een beetje van de Intercity af. En ze hadden maar één hit in Nederland. Andy, For Love It Takes Two. Helemaal correct. Maar de band heette dus Girly. We gaan lekker beginnen met de Peddlers uit 1970.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, daar waren ze. Girly, de laatste band. En daarvoor twee titels die Girly heten. De eerste was van Sophia George. En we begonnen met de Peddlers. En die kwam uit Engeland en die bezongen ook Girly. We gaan verder met een man die ons van de week ontviel. Hij werd 79 jaar. Hij had een nummer 1 hit in Nederland. Hij kwam uit Pittsburgh, soulpop zanger. Hij was sessiemuzikus en achtergrondkoors bij Stevie Wonder, Joe Cocker, onder andere Jefferson Airplane, The Who. Noem ze allemaal. En hij speelde ook in de film Grease. Ik heb het over Jim Gilstrap. En hij had in Nederland een nummer 1 hit in 1975. En dat was dit.

You made me feel a lonely man.

Carl Reagan uit, wat dacht ik, Amerika volgens mij. Nee, het Engeland zag ik. Selector, Arthur Hendrickson en samen met Pauline Black. Missing Words was een van hun 5 hits in Nederland. Daarvoor Dear Anne van George Baker selectie, een nummer 2 notering in 1970 en in 1975 ter dag. Nagedachtenis aan Jim Gilstrap die ons deze week ontviel. Swing Your Daddy en dat kwam nummer 1. We gaan er nog een paar doen en dan hebben we 10 uur en dan doen we er nog een uurtje achteraan. Dit is Brainbox.

Massachusetts, Bee Gees uit 1967, nummer 1 notering voor de Brothers Gibb. En daar uit 69 daarvoor Down Man en Brainbox. Nummer 7 in Hipparaad met Jan Akkerman en Pierre van der Linden. Dit is Carlos Santana en daar gaan we ermee uit. En dat was zijn eerste single in 1969 samen met zanger Craig Rowley, Evil Ways. Ik zou zeggen tot na 10:00.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, die is weer terug achter de schuifjes en de knopjes op deze donderdagavond. De super donderdag bij Radio Ideaal. Het is iets na tienen. We starten met AC/DC. Bon Scott was al sinds 1980 niet meer onder ons. Brian Johnson zong hier. Hij kwam ooit van Geordie op de LP Black Eyes uit 2008. En het nummer heette Rock and Roll Train. Australische hard rock band met Angus en Malcolm Young. Phil Radcliffe, Williams, Mark Evans en Chris Slade. Wat gaan we nog meer doen vandaag? Een drieluik van om 10:30. Van een vertolking van American Woman. Nummer geschreven door Randy Bachman. En voor die tijd hebben we nog Sweet the Buster met Bettis Borgers op zak. No Doubt, Gwen en Erik Stephanie. En na het drieluik hebben we nog George Thorgood. Een Ario Speedwagon. Dus we kunnen eigenlijk maar zeggen, lekker heel snel beginnen. Een hit uit 1974, een zomerhit nummer 1. En dat wil zeggen, afgelopen weekend overleed Tony Torp. Hij werd 80 jaar en was zanger en gitarist bij The Rubettes. De jongens kwam uit Essex, uit Engeland. Doo-wop, glam, pop rock. Met heel eventjes Paul Da Vinci erin. Andy Williams, John Richardson, Mick Clark en Bill Hughes. En natuurlijk Tony Torp. En Tony Torp werd 80 jaar. Dus we gaan maar eens even lekker horen hoe dat klonk in 1974. Die grote nummer 1 hit voor de Rubettes.
4: Nummer 1.

1972 is dit Chicory Tip. Piet Hewson. Hij is inmiddels 80 jaar. En ze kwamen uit Engeland, uit Kent. Glam pop rock met Rick Foster en Barry Elijah, Mick Russell, Brian Shearer en Rod Cloud. Son of My Father was een van de vijf hits en kwam nummer 4 in de Nederlandse hitparade. We gaan een live versie draaien. Dat doen we niet zo heel vaak, maar ik wil er toch een beetje in houden dat we elke week wel een live versie hebben. Nu van Sweetbuster. En dit is originele Still Believe.

1974, The Sweet Brian Connolly, glam rock uit Londen kwamen ze. Mick Tucker, Andy Scott en Steve Priest. 15 hits in Nederland, nummer 7 kwam dit, The Sixteens. Daarvoor de live-uitvoering van Still Believe van Bertus Borgers en Paul Smink, die het nummer schreef. Hij was ook van Harry Musquet Band en dat soort dingen. Herman Beinem zat in de begeleiding. Hans Lafaye, die kwam uit QB. Robert-Jan Stips uit Super Sister. Oftewel Sweet Buster. Bettis is inmiddels 79 en speelde de sax. We gaan naar 1996 en daar hebben we No Doubt.

0: zijn hier ook begonnen. De school is uit. Alice Cooper. Horen we 1972. Vincent Damon Vernier heet hij eigenlijk. Hij is inmiddels 78. En hij had 15 hitsingles in Nederland. Dit kwam nummer 9. En hij kwam uit Detroit. En de vorige band, No Doubt, die kwam uit California. En die zongen Just a Girl. Ja.
1: Benny's Muziek Service. Benny's Muziek Service. Goedenavond. Benny Eenink. Benny Eenink. De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, dat hebben we. Drieluik. Om 10:30. Het is ruim 10:30. Nadat we de eerste 7 nummers gehad hebben, gaan we naar Krokus in 1982. Hadden zij een hitje en ze kwamen uit Zwitserland. Mark Strays en Mark Kohler. En die bezongen American Woman. En ze hadden 9 hitsingles in de Amerikaanse top 100 staan. Hardrock covers maakten ze over het algemeen. Fernando van Arp, Chris van Loor, Fred Stady, Jurk Negley en Mandy Meyer. Oftewel Krokus met American Woman. Uit 1999, Lenny Griffiths bezong het ook. Hij kwam uit New York, blues rock gitarist. Was getrouwd met Lisa Bonet, hun dochter Zoe. Is inmiddels ook alweer 37 en is ook zangeres en actrice. En hij wordt hier begeleid door Greg Ross, Jack Daly en Stef Dorff. En als laatste het origineel geschreven door Randy Bachman van Bachman Turner Overdrive later. Maar voor die tijd zat hij in de Guess Who. In de Guess Who had 10 hits in Nederland en daar kwam hij nummer 4 mee met dit nummer. Ze kwam uit Canada, Winnipeg, blues hard rock met Burton Cummings, Jim Cale, Gary Peterson en Greg Leske. We gaan lekker gauw beginnen met Krokus uit Zwitserland. Het drieluik met American Woman. Met Burton Cummings, Jim Cale, Gary Peterson en Greg Leske. We gaan lekker gauw beginnen met Krokus uit Zwitserland. Het drieluik met American Woman.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat was de verkeerde natuurlijk. American Woman was de titel van half elf, het Drieluik. En dat was een nummer van Randy Bachman en The Guess Who. En dat hoorde u als laatste uit 1970. Daarvoor Lenny Gravitz met hetzelfde nummer uit 1999. En in 82 coverde Krokus uit Zwitserland het nummer ook. Ja, dat was helemaal duidelijk. En we gaan eigenlijk gewoon verder. Ja, dat lijkt me het beste. En dan hebben we dit in de aanbieding, maar dat hoorde u al.
2: De klapper van de week.
1: Dit is natuurlijk George Thorogood. 1978 is een

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben. Countdown is progressing.
1: Taking you back in time to the 80s.

0: Muziekservice.
1: Benny's Muziekservice.
2: Ja, die komt ten einde. Bij Radio Ideaal vandaag op de donderdagavond. 23 juli. Ario Speedwagon in 1981. En dat heette Keep On Loving You. En daarvoor horen we George Torhoes en zijn Destroyers in 1978. Het nummer van Bo Diddley, Who Do You Love? En we gaan er vandaag uit met Masada, Yapi, John en Elvin Manu Hutu. Molukse Latin percussie rock uit Huizen, Noord-Holland. Ze hadden 10 hits in Nederland. En dit was er een van, die heette Zagueru. Zagueru. Zagueru. Ik wens je een hele fijne avond, prettige nachtrust en morgen gezond weer op. Er komt weer een mooi weekend aan met lekkere, ja, temperaturen. Her en der een buitje, maar dat is ook weer nodig. En dan wens ik je wat rust en zeg ik tot volgende week donderdagavond bij Radio Ideaal.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencvaros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten.